0: worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking. En een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laatst 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee plekken in de regio Rotterdam, problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Frambinoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt, althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om driekwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3 kwartier vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedemorgen, zaterdag 23 mei, stralend mooi weer. Zomerdag. Krijg ik nog even een muziekje erbij, gezellig. Welkom bij 2 op zaterdag. Aan de knoppen en ook verantwoordelijk voor de muziekkeuze. Toby, naast mij is John Wijmer. Die gaat gezellig mee presenteren. En die heeft ook de redactie gedaan. En ik ben er ook nog. Ook bijzonder, hè?
1: Karen. Ja, dat is Karen. Ja, ja, leuk.
0: We gaan Marco Schegwarden straks even bevragen over het weer. We bellen met Elseline Moerman over de open boerderijdag. En dat is de 25e, tweede Pinksterdag. Verder komt langs Peter Collier in het volgende uur over de boek Polderdag. We bellen met Niels van der Gulik over Jij blijft bij mij. En dat is een ode aan Maarten van Roosendaal. En we krijgen nog bezoek van Jan van Dalen over het slotconcert van de Westvest 90-kerk. En natuurlijk hebben we dan nog het Theater aan de Schie en de Stadsgehoorzaal. Maar we beginnen natuurlijk...
2: Dit is 2.
1: Ja, Marco, goedemorgen.
3: Morgen, John.
1: Ja, het is echt weer, hè?
3: Ja, kijk, we hebben het natuurlijk vaak over belevingen. Daar komen we straks nog op terug, over de vraag die jullie voor me hebben. Maar ja, ik kan me niet voorstellen als jij nu 's ochtends je bed uitkomt en je gaat naar buiten toe, dat je dat nu slecht naar je zin hebt. Dat kan ik me eigenlijk niet zo voorstellen, maar kan hoor.
1: Ja, ja, er zullen altijd mensen zijn die lopen te mopperen dat het te warm is.
0: Nou ja, we zagen net iemand fietsen met een hele dikke winterjas aan.
1: Ja, leuk hè.
3: Nou, dat is in die kooi. Ja, dat is ook zo. Nee, ik heb gisteravond lekker buiten gezeten. Ik had een afspraak met de relatie van mij lekker op het terras. En daarna nog tussen 10 en 12 lekker in de tuin gezeten.
0: Ja.
3: En dat is wel echt voor het eerst van het jaar. En we hadden ook gisteren de eerste officiële zomerse dag hier in de regio. En dat betekent dat dan de temperatuur boven de 25 graden is. En dat was van het jaar eigenlijk nog niet gebeurd.
1: Nee.
3: En dat is... Ja, nou, uitzonderlijk, nou, ook weer helemaal niet. Gemiddeld is dat volgens mij 10 mei of zo. Nee, dat is nu een week later, dus 2 weken, dat maakt niet zoveel uit. Maar waar we nu in zitten, deze periode, dus zullen we zeggen, dat is gisteren begonnen, duurt toch zeker wel tot woensdag. Dat is dan wel weer vrij uitzonderlijk op dit moment.
1: Ja, ja, we hebben nu last van een hittekoepel of warmtekoepel.
3: Ja. Ik vond dat weer mooi. Ik heb dat natuurlijk ook weer gelezen. Dan zit ik zo te denken. Ik denk dan aan een kaasstorp. Denk jij dat dan ook al zo?
1: Ja, zoiets inderdaad.
3: Nou, er zit wel wat waarheid natuurlijk in. Kijk, zo'n hoge drukgebied heb je vaak nodig. Nou, eigenlijk altijd voor om hitte te krijgen. Dan heb je dalende luchtbeweging. En dan heb je dan lossen de wolken op. En dan heb je nog een natuurkundig proces. En dat betekent dus dat er dan geen warmte onttrokken wordt. Laat ik het even voorzichtig zeggen. Nou, en dat ligt nu helemaal boven Europa. Hè. Dus die hoge druk ligt zeg maar iets ten noorden van ons. Nou, dan heb je eigenlijk vanaf noorden van Schotland, Noorwegen tot en met... Nou ja, diep in Spanje heb je gewoon een constante luchtdrukverdeling. Dat merk je ook wel, want er staat weinig wind.
1: Ja.
3: En dan houdt die warmte eigenlijk ook vast. En wat jij ook straks gaat zien, als het wat langer duurt... dat het dan vaak ook nog weer wat stabieler wordt. Want dat betekent dat er ook minder vocht in de grond zit. En dan kan het ook weer minder verdampen. Dat betekent dat, dan, mocht dat dan afkoelen, dat steeds meer energie kost. En dan wordt het wel weer negatief voor de boeren en tuiners. Want dan gaat die grond natuurlijk uitdrogen.
1: Ja.
3: Maar zover zijn we nog niet. En dat voor de ouderen onder ons. En dat schaar ik jullie ook onder.
1: Dankjewel.
3: Bedankt. Dankjewel. We zijn natuurlijk nog een paar jaar. En in 1976, dat is dan vaak het voorbeeld van een droog jaar. En dat begon eigenlijk al ook met een hittegolf in eind mei. Dus nou ja, mooi verhaal. Okay.
0: Nou las ik van de week een stukje. En ik weet niet dat ik dacht, is dit nou een broodje aapverhaal of wat is dit nou? Dat zo'n hittekoepel ook in stand gehouden wordt door vliegtuigen. Ook met die witte strepen die je ziet.
3: Laat me zitten. Kijk, maar er zal altijd wel weer ergens een verband zijn. Maar ik weet niet of je gisteren... Zat jullie gisteren toevallig in de tuin gisteravond?
0: Ja.
3: Toen Anita en mevrouw die zeggen, wat is dat voor vliegtuig, wat is dat voor ster die daar staat? Ik zie, gaan we opzoeken. Dus we hebben dan zo'n app, en dan kan je op die sterren kan je dan fotograferen. Maar we hebben gisteren dus Venus en Jupiter gezien.
0: Oh.
3: Dus ik weet niet of dat vanavond weer is. Misschien leuk voor de luisteraars om eens te kijken. Maar die waren dan door de zon heel verlicht. En dat leek echt wel een soort ster. En dat is Venus en Jupiter. Die stonden aan in het zuidwesten. Nou, het was echt heel helder, was gisteravond.
1: Ja.
3: Dus misschien weer leuk. Maar goed, ik had begrepen, Karin, want je stuurde een vraag.
0: Ja.
3: Over de hitte-index.
0: Hittekracht.
3: Hittekracht, ja. Ja. Het is steeds mooier. Ja, dat is eigenlijk niks nieuws. Ik ga dat uitleggen. Voor je gevoel is natuurlijk warmte is altijd relatief. Hè? Als je in de tropen bent en het is heel vochtig, dan loop je te zweten, dan raak je het niet kwijt. Maar als je bijvoorbeeld in wat in Zuid-Spanje bent en het is wat droger warmt, dan heb je het idee dat wat beter verdraagzaam is. Nou, dat is eigenlijk een soort gevoelstemperatuur. Nou, hoe meten we dat nou? Ik zal even de Engelse kreet hebben, dat is THSW. Dat is dan de temperature, dat is de temperatuur. De H is van humidity, de S is van sunshine en de W is van de wind. Die combinatie die maakt eigenlijk hoe je je voelt. En eigenlijk is dat te vergelijken waar ze natuurlijk ook in de winter altijd mee schermen. Dat is de gevoelstemperatuur. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Dus de combinatie van factoren die maakt hoe jij de warmte, in dit geval ook de hitte, ervaart. Nou, daar heeft de KNMI een mooi rekensommetje voor gemaakt. Van 0 tot 10. Dus op het moment dat het 0 is, dan zou het heel makkelijk te verdragen zijn. En is het 10, dan is het extreem. En dan moet je denken, we hebben dat volgens mij in 2019 een keer gehad, op een donderdagavond, toen was ik op de fiets geweest naar Scheveningen, toen kwam ik terug, toen heb ik de deur dicht gedaan, omdat het gewoon die warmte niet te harder was. Het was iets van 33 graden en ook hele hoge vochtigheid. Nou, dat is geloof ik alweer 7, 8 jaar geleden. Ja. Dat zou dan denk ik voor Nederland de meest... dan zou je misschien een 9 of een 9,5 scoren zien. Is dat wat ik bedoel?
0: Ja.
3: Dus ja, we gaan daar mee rekening houden. Dus ja, en ik denk dat dat ook in de media wel weer gedeeld gaat worden.
1: Ja. Ja, maar is dat ook niet een beetje mensafhankelijk? Want de een die vindt het lekker en de ander die zegt... nee, het is me veel te bloedheet en het is klef en klam.
3: Ja, nou ja, goed, dat is ook zo. Dat zei ik net al, dat is natuurlijk hoe ervaar je het?
1: Ja.
3: Als je aan het sporten bent of aan het fietsen... Nou, ik moet straks om 11:45 een wedstrijd sluiten... dit was aan het veteranen. En dan hebben we tegenwoordig ook een drinkpauze. Maar een paar weken geleden was het 15 graden. En toen moest ik die jongens van 17 fluiten. Die kwamen naar me toe en zeiden... schijns, gaan we nog een drinkpauze houden? Ik zei, drinkpauze.
1: Ja, maar die wilde een biertje.
3: Ja, maar dat doen we dan niet in de rust. Tenminste, niet in, en zeker niet bij de JO17. Want ik ben ook bestuurslid integriteit.
1: Okay.
3: En dan moet ik bij mezelf komen dat ik die jongens bier geef. Dat was vroeger zo. Maar tegenwoordig wordt daar wel wat strenger op gelet.
1: Ja, maar dat is ook een beetje de angst voor de WK-voetbal die er aankomt. Dat ze heel veel van dat soort ongein willen. Hè? Dat ze om de 20 minuten pauze willen om te drinken. Ja. Allemaal shows in de pauze. Dat zo'n wedstrijd niet anderhalf uur, maar ongeveer 3 uur gaat worden.
3: Nou ja, dat is dus het punt. Kijk, ik denk dat de voetbal steeds meer naar een soort eventsport gaat. Als je ook in Amerika hebt. Hè? Ik ben wel eens geweest bij de basketbal. En dan wordt het natuurlijk een time-out van 30 seconden. Ja, dat is mooi voor de reclame. Dus het zou me niks verbazen als dat nu bij de WK ook gaat gebeuren. En die halftime show, ja, dan komt er een van de artiest. Ik had van de week nog over met, ik zit ook zelf bij de voetbal. Heel vroeger kwam altijd de kapel in de rust het veld op. Weet je wel, de luchtmachtkapel of de markt.
1: Ja, ja, die liepen een rondje. Ja.
3: Die gingen dan de voetbalmars spelen.
1: Ja, maar dan liepen ze een rondje en dan gingen ze weer af.
3: Ja, maar ja, tegenwoordig heb je dan reclame in de pauze, weet je wel, zeker op tv. Dus dat is toch een hele andere beleving. En bleekstroket is tegenwoordig ook wat duurder, weet ik. Dus, maar in ieder geval, om het even samen te vatten, we hebben natuurlijk een fantastische Pinkster.
1: Ja.
3: Dat durf ik wel te zeggen. Het zou kunnen, maar dat denk ik niet, dat je nog een keer een beetje wind van zee krijgt. Want het zeewater is denk ik toch tussen. Zijn, dan gaat het 13, denk ik, op het moment. Dus op het moment dat je wel vlak langs dat strand liep, hè, mijn buurman zei dat gisteren, dat strandwezen wandelen, hij zegt, dan merk je toch wel dat het wat frisser is.
1: Ja.
3: Hou dat in de gaten, laten we hopen dat we geen wind van zee krijgen met die zeevlam, hè, want dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Ik denk het niet, maar het wel in de gaten als je naar het strand gaat. En voor de rest, ja, als het, laten we zeggen, tussen de 24 en 28 graden is de komende dagen. Dus ook voor de open dag morgen hebben de boerderij, begreep ik.
1: Ja, nee, tweede Pinksterdag is open boerderijdag, ja.
3: Nou ja, dan is het ook nog mooi weer. Dan gaat dat in principe door tot dinsdag of woensdag. En dan gaat de wind wat meer in de noordwesthoek zitten. Nou, je weet het, daar komt dan niet de ergste hitte vandaan. Maar dan zou het zo rond de graad of 20 zijn. En dan gaan heel veel Nederlanders zeggen, hè, eindelijk.
1: Lekker.
3: Want het koelt weer een beetje af. De ramen gaan open, weet je wel, dat soort werk gaan we dan weer.
1: Ja. Dat is de temperatuur, daar zijn wij voor gebouwd.
0: Ja.
3: Nou, maar dat is ook bewezen, hè. Dus zeg maar tussen 20 en 22 graden, daar voelen de mensen zich het beste mee. Daar zijn ook de meeste ontwikkelde beschavingen, die zijn eigenlijk ontstaan rond die temperatuur. Dat schijnt dan het beste te zijn. Dan moet ik ook nog een beetje grond hebben wat te verbouwen in het verleden. Maar ik denk dat iedereen gewoon deze week, zat misschien aan het eind van de week, wat een klein beetje regen. Nou, ga je verder kijken. In de maand juni, dan zitten we wel weer aan de warme kant, waarschijnlijk. Dus zijn de vooruitzichten. Maar dan kom ik dan... volgende week even op terug.
1: Ja, wat wou ik net zeggen? We moeten nog wat hebben voor volgende week natuurlijk, hè?
3: Nou, dat is het voordeel van het weer. Dat is eigenlijk toch eigenlijk nooit hetzelfde. En als we wat extremer zijn, dan houd ik dat in de gaten. Nou, en in Engeland waarschuwen ze voor een absoluut hitterecord deze week. Dus ik ben benieuwd, want hij is ook die kant op. Dus dan ga ik eens kijken of dat echt zo is. En dan laat ik dat weten.
1: Oké. In ieder geval voor nu bedankt. Een hele fijne wedstrijd vanmiddag. Tot volgende week.
3: Nou, graag gedaan. En jullie weer een mooie uitzending. En geniet van het...
1: Ja, fijne Pinksteren, Marco.
0: Dag.
3: Ja, joh.

0: komende week in het theater.
1: Ja, de komende week in het theater niet zo heel veel voorstellingen in de Stadsgehoorzaal, maar toch wel weg een paar hele leuke. En als je nou een beetje flauw bent, kunt u gelijk vanavond beginnen met borrelnootjes. En wat zijn dat borrelnootjes? Ben ik nou gek of draait de wereld compleet door? Dat is wat ze zich afvragen in de nieuwe theatershow. Krijg je niet alleen een avond vol grappen die net kunnen of net niet kunnen of echt niet kunnen, maar zit je helemaal gebakken vanavond. Tussen borrelnootjes met een z op het eind, hoor, dat u het niet verkeerd schrijft. Vanavond in het theater in de Stadsgehoorzaal. En donderdag gaan we al dichterbij. Heb lief als nooit verkoffer. Nou, even opnieuw. Heb lief als nooit tevoren, heet het gewoon. Want ik zag eronder staan dat het is uitverkocht. Dus daar zijn we heel gauw mee klaar. En we hebben allemaal wel een vader die gekke dingen wil doen. En John van Eert en Stanley Beurtlang, die hebben er ook een. En dat is hun vader. Ons pap wil bij de revue. Natuurlijk een krankzinnig en komische revue waarin de oude garde, bestaande uit John van Eert, Stanley Brunson en Ali Coupé, in een spagaat wordt gedwongen door de vier jonge frisse talenten die ze meebrengen. Houdt u van lachen, gieren, brullen en een soort slapstick humor? Ga dan naar de Stadsgehoorzaal, naar Ons Pap Wil bij de revue, 29 mei, op vrijdag dus. Als je nou meer houdt van muziek en fan was van MTV vroeger, dan moet u zaterdag 30 mei komen. Dan is de Tribute to MTV Unplugged, The Intimate Edition. Muziek beleef je het beste van dichtbij. Niet de grootte van het podium, maar de intensiteit van beleving bepaalt de kracht van een optreden. Met de voorstelling The Intimate Edition eert de Unplugged Experience de muziek en nostalgie van het televisieprogramma MTV Unplugged. Een puur akoestisch optreden waarmee bewezen wordt dat akoestische muziek net zo intens en krachtig kan zijn als grootschalige shows. Nou, ik denk eigenlijk nog veel beter intens kan zijn als zo'n grote show. Iconische pop- en rockklassiekers uit de jaren 80 en 90 komen dichterbij dan ooit, waarbij elke noot, elk akkoord en elke stem de ruimte krijgt om te schitteren. Dat dus zaterdagavond. En dan is zondag de 31ste gereserveerd voor de eindmusical in het theater. En die is bekend van de tv-serie. En die is er twee keer om 13:30 en om 16:00. Dus als u naar de eindmusical wil, dan kunt u zondagmiddag in het theater terecht. En dat was deze week voor de Stadsgehoorzaal. En ik hoop volgende week wel weer met een van de medewerkers van de Stadsgehoorzaal. Want dat is toch eigenlijk wel veel en veel leuker.

0: 2.
1: Ook in de Dreven,
0: Spaarland
1: en de Broekpolder.
0: 2.
1: Komende week in het theater.
2: Ja, een hele mooie week in het theater, althans dat vind ik. Want er zitten een paar voorstellingen bij waar ik zelf aanwezig ben. En natuurlijk aanwezig ook aan de telefoon. Ja, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen. Ja,
2: een volle week in ieder geval. Je moet aan de bak, joh.
3: Ja, zeker weten. Ja. De week zit vol met cabaret, maar ook heel veel muziek.
2: Ja.
3: En we beginnen zaterdag 23 mei met een verhuring. Met de voorstelling van muziektheater Ecola. Met de voorstelling Aladdin en de Wonderlamp.
2: Kijk, als je nou slim bent, probeer die wonderlamp te pakken te krijgen. Dan heb je gelijk een hulpje voor die drukke week.
3: Ja, exact.
2: Ja.
3: Nou, ik zou wel een aantal wensen willen doen, inderdaad.
2: Dat kan iedereen heeft wel wat te wensen.
3: Zeker. De voorstelling laat je meevoeren naar een bruisende Ooststad waar niets is wat het lijkt. En één wens, alles kan veranderen. Er komt spannende muziek, kleurrijke kostuums en een verhaal vol humor en hart.
2: Kijk. En als je nou niet van een sprookje houdt en van Aladdin, dan kan je altijd nog gaan dansen op dinsdag.
3: Precies, want dinsdag hebben wij dans in ontwikkeling met 2 verschillende voorstellingen. Voorstelling In the Quiet of the Skin. Dat is een duet dat de relatie tussen het menselijke lichaam en de natuurlijke wereld onderzoekt.
2: Mm-hmm.
3: En de voorstelling The Elephant in the Room. En dat is een visuele, intieme, maar ook best wel confronterende voorstelling waarin we dans en beeld... waarin we via dans en beeld het gevoel van angst zichtbaar maken.
2: Ja.
3: Ik heb van beide al een paar scènefoto's gezien. En ik vind het er erg artistiek uitzien.
2: Ja, ik vind Schiedam is tegenwoordig wel echt een dansstad. Hè? Er zijn veel dansvoorstellingen.
3: Ja, klopt, inderdaad.
2: Ja, niet dat het erg is hoor, maar ik zou zeker voor mensen die nog nooit aan een dansvoorstelling zijn geweest, toch aanraden, ga eens kijken, want je verbaast je over wat je ziet.
3: Ja, zeker.
2: Althans, ik wel toen ik voor het eerst met een van mijn dochters naar dansen ging.
3: En... ja, ik moet eerlijk toegeven, ik moet zelf ook nog een keertje uit gaan
2: Het is echt heel mooi. En als je een beetje verdiept, begrijp je ook het verhaal wat ze willen vertellen. En dan krijgt het veel meer betekenis ineens.
3: Precies.
2: Ja. Maar als je dan denkt, ik ga absoluut niet dansen, maar ik wil lachen. Nou, ga dan dinsdag naar Theater aan de Schie. Hark idee.
3: Yes, Plien en Bianca met een reprise van een voorstelling. Plien en Bianca zijn een genre op zich. Zij zijn al jaren niet meer weg te denken aan de top van de Nederlandse komedie. Met een meesterlijke typetje, scherpe dialoog en sublime timing kon een 8e theaterprogramma niet uitblijven. In deze voorstelling wachten een onvergetelijke stoet aan echt weer hilarische typetjes. En ze nemen u mee in een unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit.
2: Ja. Welkom Ongemak, en dat slaat niet op Lien en Bianca. Maar wel op Wim Helsen.
3: Ja, een voorstelling met een boodschap. En die luidt zo. Pijn is uw vriend. Verveling is uw vriend. Ongemak is uw vriend. Wim Helsen is uw vriend. Dat wordt lachen. Dag hoor. Ik vind het een bijzondere beschrijving.
2: Ja, nogal.
3: Wat recensies over de voorstelling zeggen... is dat Wim Helsen verbindt... hij verbindt kolder en verdriet magnifiek aan elkaar... en dat het een komische en gevoelige monoloog over een man is die worstelt met verlies.
2: Ja. Nou, en anders tot wie wij zijn. Joost Ome, ook cabaret.
3: Ja, nog een keer lachen, denk ik dan.
2: Ja, dat is wel te hopen.
3: Kunst maakt ons gevoelig zijn, maar hoe doet de kunst dat nou? En waarom staan er busreizen naar de Mona Lisa? En hoe kan Bach over al die eeuwen heen nog steeds ontroeren? In deze voorstelling gaat Joost Ome op zoek naar wat kunst nou precies is en hoe haar in deze tijden willen verdedigen. Met de beste, ontroerendste en grappigste anekdotes over beeldhouwers, dichters, regisseurs en muzici laat Ome zien dat kunst niet een leuke franje is, maar echt de ruggengraat van onze samenleving is.
2: Ja. Nou, omdat je het zo druk hebt, zal ik je toch een beetje helpen. Want de volgende hoef je niet zo heel veel over te vertellen. Niels van der Gulik, Richard Heijerman. Jij blijft bij mij. Muziek en teksten van Maarten van Roosendaal. En Niels, die zit straks bij ons in de uitzending.
3: Ja, ik geloof dat hij wat beter en meer kan vertellen over zijn voorstelling inderdaad.
2: Ja, en ik ben zeker altijd wil weten waarom juist hem. En hoe ga je te werk met om een programma samen te stellen uit zo'n rijk oeuvre als wat Maarten van Roosendaal bij elkaar heeft geschreven in zijn korte leven. En dat lijkt me toch heel erg moeilijk. Het lijkt me meer weggooien als kiezen. Maar dat kan ik mooi aan hem vragen.
3: Ja, ik denk dat hij er meer over kwijt
2: is. Ja, jij kan niet vertellen hoe zij het hebben gedaan. Nee. Dan gaan we gewoon naar Coming On Strong, de Golden Earring Tribute.
3: Yes, het is een strakke theatershow die u meeneemt op een muzikale roadtrip langs het repertoire van de Golden Earring. De 5 muzikanten van Golden Earring Undercover, zelf allemaal afkomstig uit Den Haag, brengen een terechte hommage aan onze nationale rocktrots zonder ze te imiteren. De mannen van Coming On Strong bogen op een groot en respectabele staat van dienst en werkten in verschillende projecten regelmatig samen met bandleden van Golden Earring zelf. Mm-hmm. En natuurlijk worden alle grote hits gespeeld, maar ook live favorieten voor de echte fans. En repertoire uit de begintijd van de Golden Earring komen ook voorbij.
2: Kijk, dat is hartstikke leuk. Nog voor de tijd van Barry Hay en de Drobert.
3: Ja, ik ken ze niet hoor. Ik denk dat het voor mijn tijd
2: is. Ja, dat is heel erg voor jouw tijd. Toen liep ik nog in korte broek en open schoentjes. Toen ze begonnen, ongeveer. Ja, ze hebben 50 jaar in de muziek gezeten dus.
3: Oh, wow.
2: Ja, ook iemand die al heel lang meegaat en zich toch Femme Vitaal... Nee, ja, Femme Vitaal noemt ze zich, geen Femme Fataal. Tinneke Schouten.
3: Yes, een cabaretvoorstelling. Nog een keertje. Deze week zit echt vol met cabaret. Voor de 28e keer trekt Tinneke Schouten door het land. En ze is de pensioenleeftijd nu ruim gepasseerd. Maar staat avond voor uitverkochte zalen. En als je haar ziet remmen en vliegen, vraag je af hoe zij het tempo van de shows eigenlijk volhoudt. En die vraag stelt ze zichzelf ook in deze voorstelling. Want achter de geraniums zitten vindt ze niks. Maar nee. Ja, erachter vandaan komen wordt wel steeds lastiger. Dus ze gaat op zoek naar het geheim van de eeuwige jeugd. En samen met haar vaste band neemt ze het publiek mee op een zoektocht waarin ze de

0: tijd. Ja, volgens mij kwam het een beetje van de online serie Succession. Ik weet niet of jullie ook kent. Maar dat gaat ook over een grote familie en dat daar dan eigenlijk met grote families vaak veel drama ontstaat.
1: Mm-hmm.
0: Dus uit een mix van traditie, actuele inspiratie en eigen familieverhalen zal de nieuwe ploeg er wat hem betreft ultieme familievoorstelling kneden. Waarin de grenzen van het betamelijk voortdurende zullen worden getart.
1: Oké, nou een heel verhaal. Ik zou zeggen, als je het niet hebt kunnen volgen, kom maar kijken.
0: Weken.
1: Ja, en dan hebben we een hele week gehad. Dan zijn er nog twee voorstellingen over deze maand, waarvan er eentje echt een afscheid is, hè? Schiedamse vrouwen, voilà. Want ze heeft eerst besloten dat dit de laatste voorstelling was, mevrouw Malta. En later het jaar heeft ze dan ook nog besloten dat ze gaat verhuizen naar Den Briel en dat de winkeltje meegaat.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en A Tribute to John Denver komt ook nog zondag de 31ste. Naar Theater aan de Schie. En ik vind dat wel heel mooi. De titel is Thank God I'm a Country Boy. En dat is een mooi lied van John Denver. Dus ik denk dat ik dat er gewoon gelijk in ga starten.
0: Ja.
1: Een mooi einde.
0: Ja.
1: Hey, bedankt. En we spreken elkaar volgende week.
0: Hey, tot volgende week.
1: Ja, oké. Hoi, hoi.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

0: John... Wacht even, want iedereen zit door mij te applaudisseren en te schreeuwen. Zo klein. John Denver.
1: Ja, zo met, populair was Karen.
0: Ja, precies.
2: Ik sta te juichen.
0: Ja, thank God I'm a country boy. Nou, best toepasselijk, want we gaan even praten met Elseline Moerman. Goedemorgen, Elseline.
3: Hey, goedemorgen, Karen.
0: Goedemorgen. Ja, ik

0: terugkerend evenement, hè? De Open Boerderijdag, maar ja, elk jaar terugkerend bij ons, bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Want dan heb ik jou elk jaar aan de telefoon.
1: Ja, heel
0: en vorig jaar hadden we nog regen en kou en ellende, maar nu ziet het er heel anders uit.
1: Ja, het wordt hartstikke warm. Ja.
0: En is jullie programma dan ook anders? Want toen kan ik me wel herinneren dat je zei van ja, er is binnen ook genoeg te beleven. Ik denk, ja, dat hebben we nu niet nodig.
1: Nee, lekker alles buiten. Dus buiten. Heel veel buiten en heel veel ijsjes ingekocht.
0: Heel veel ijsjes, ja, dat dacht ik nog. Maar die ijsjes kopen jullie dan zelf of krijgen jullie die van Campina?
1: Nee, die slaan we zelf in en die kopen we voor een goed doel.
0: Oké, ja. De boerderijdag van 10 tot 4, hè? Tweede Pinksterdag altijd.
1: Ja, 10 tot 4 op de Broekpolderweg nummer 1 in Maasland. En we zijn hard bezig met de voorbereidingen. Het terras staat al. We gaan lekker koffie met wat lekkers verkopen. En tijd om toetjes te proeven en te laten sminken en kleuren en alle machines zien. En tussen de koeien doorlopen, want de koeien lopen lekker buiten in de buurt van de stal. Dus dan kan je lekker tussendoor lopen. Neem je picknickmandje mee, zou ik zeggen. Ga lekker tussen de koeien picknicken, want het is prachtig weer.
0: Ja, dat kan dan, hè? Lekker tussen de koeien picknicken, ja.
1: Ja, dat kan allemaal.
0: Kan je ze knuffelen?
1: Ja, sommige zijn wel te knuffelen, ja. Vorig jaar bleef er eentje liggen en er zijn hele fotosessies meegemaakt. Oh. Dus ga er tegenaan liggen. Het schijnt heel goed voor je te zijn.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ik lees, jullie hebben 130 koeien en dan nog 30 stuks jongvee.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Zoiets, ja. Nou ja, dat is wat genoeg.
1: Het verandert ongeveer per week, dus ik... Daar zit er ongeveer aan,
0: ongeveer. Ja. Ja, nou ja. Maar er valt genoeg te knuffelen dan. En dan lees ik ook nog dat jullie hebben een bijdrage aan de betere morgen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Een betere morgen. Maar ja, er staat heel veel magere yoghurt met proteïne. Nou, dat schijnt heel goed voor je te zijn. Dus dat kan je lekker proeven. En we hebben een soort muesli bar. Dan kan je die muesli door die yoghurt heen gooien. En daar maakt Campina natuurlijk reclame voor, dat dat heel goed voor je is. Dus het is ook een reclame voor lekker zuiveltje eten, want dat is goed voor je.
0: Ja, als ontbijtje.
1: Als ontbijtje, ja.
0: Ja, ja, ja, lekker hoor.
1: Lekker toetje, er staat ook zacht en luchtig en vlaaflip en zo. Dat vinden wij heel erg lekker.
0: Wie niet zou ik bijna zeggen. al die toetjes. Ja, nou, dat is toch heerlijk.
1: Als het maar een kleurtje heeft, toch?
0: Ja, dat en als het maar zoet en romig is.
1: Ja, zeker. Dat. Dus dat is, dat kan je allemaal proeven. Ja. En de Campina levert ook alle spullen om te sminken en om te kleuren en andere leuke dingen. En wij verkopen zelf nog knakworstjes. En poffertjes worden er gebakken.
0: Oeh, lekker.
1: En alles wat we verkopen gaat naar het goede doel. En dit jaar is het doel spieren voor spieren.
0: Ja, en dat had je vorig jaar ook, omdat je zei ook dit jaar?
1: Nee, we doen elk jaar een goed doel.
0: Oh, anders.
1: Vorig jaar hadden we het voor een school in Afrika. En dit jaar hebben we gekozen voor spieren, Serious Request heeft dat ook gedaan. Ja. En we dachten, nou, dat volgen wij even op. Daarmee helpen we ook kinderen die niet zo gezond opgroeien als dat wij allemaal opgroeien. En we vinden het belangrijk om daar aan bij te dragen.
0: Ja, dat is een heel mooi doel. Vorig jaar was het ook wel minder mooi weer. Toch nog wel veel belangstelling toen gehad?
1: Ja, bijna 3000 mensen.
0: Oh, zo dan. Nou, ja. Dat is stevig. Ja.
1: Dus dit jaar hopen we daar ook op. Ze kunnen lekker in de schaduw zitten onder de bomen hier. En lekker op het terras zitten. En de stallen zijn ook nooit zo warm als buiten. Dus het is ook lekker om in de stal naar de koeien te kijken.
0: Ja.
1: En lekker te blijven hangen. Het is onwijs leuk. Als het mooie weer is, dan blijven de mensen op het terras hangen en zo. Dan is het ontzettend gezellig.
0: Ja, snap ik.
1: De springkussen staan. Dus lekker zweten de kindertjes op de springkussen.
0: Ja, nee, dat klinkt allemaal hartstikke goed.
1: Nee, hangt altijd een heel gezellig sfeertje. Dus iedereen van harte welkom.
0: Ja, van 10 tot 4 nog eventjes. Broekpolderweg 1.
1: Een Broekpolderweg nummer 1. Auto's en fietsen staan aan de weg geparkeerd. En je kan de oprijlaan oplopen en dan genieten van het boerenleven.
0: Het staat goed aangegeven, neem ik aan.
1: Ja, het staat goed aangegeven. Als het goed is, staat het goed aangegeven. Er staan ook parkeerwachters. Dus,
0: zo. Zo druk.
1: Volg de instructies op en dan sta je goed geparkeerd en niet al te ver van de boerderij vandaan geparkeerd.
0: Nou hoorde ik ook van Toby, jullie zijn de enige in de regio, dus dat is ook makkelijk, hè? Dan hoef je niet te kiezen.
1: Dat is? Sorry?
0: Dat is makkelijk. Dan hoef je niet te kiezen waar je heen wil.
1: Nee, je hoeft niet te kiezen. De eerstvolgende is in Moordrecht. Dus wij zijn ongeveer de enige hier in het hoekje van Zuid-Holland.
0: Ja, nou, dan moet iedereen gewoon lekker daarheen komen. Het wordt mooi weer, dus geen reden om het niet te doen.
1: Kom er gezellig bij. Helemaal leuk.
0: Ja, zeker. Met hoeveel mensen zijn jullie daar actief?
1: Op die dag?
0: Ja, op die dag.
1: Er zitten 30 en 40 vrijwilligers.
0: Wow, dat is echt veel.
1: Ja, dat is een hele organisatie. Maar het is ook altijd een hele gezellige dag samen. We
0: dat
1: genieten er allemaal van. Er zijn mensen die elk jaar weer terugkomen, zoals Toby.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja, dat doe je ook alleen maar als het leuk is, hè? Anders kom je niet terug.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, een heel goed keukenteam hebben we. Dat draait ook al jaren op dezelfde mensen. Maar dat gaat hartstikke goed, joh. Die staan tosties te bakken en broodjes knakken en koffie te zetten. En er worden allemaal lekkere dingen gebakken. Die gaan we ook in de verkoop gooien. Holtkamp, die levert nog een paar pompoenen.
0: Zo, dat is ook niet verkeerd. Nee.
1: Dat wordt ook verkocht. Ja, ja, dus één groot feest.
0: Ja, Toby zit hier ook al zich te verheugen en lekker te knikken. Ja. Hij zit nog net niet te kwijlen. Het scheelt niet veel.
2: Nee, het scheelt niet veel. Hij zal helemaal te genieten. Hij glimt helemaal.
1: Nou, het is een dagje. En helemaal met mooi weer. Ja, dat is gewoon, het is hartstikke leuk met elkaar.
0: Ja, nou, ik geloof het gelijk hoor. Nou, een hele fijne dag in ieder geval.
1: Ja, dankjewel. Kom je er gezellig bij dit jaar?
0: Nou, wie weet. Ja, vorig jaar was dat ook in de planning. Maar er komt er altijd wel weer wat tussen. Vorig jaar kwam mijn dochter opeens onverwacht langs. En toen dacht ik, oh, dan wil hem ook weer niet. Maar die wilde ook niet mee. Ja, wie weet. Dus we gaan eens kijken. Wie weet.
1: Hartstikke leuk.
0: Oké.
1: Zoek mij op, hè, als je er bent.
0: Ja, uiteraard. Doe ik dat. Ja. Oké, hey, fijne dag. En wie weet tot ziens.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Doei.

Sorry. Karsten, hoe was dit? Muziekvereniging Sint Radbouten geeft op vrijdag 19 juni een concert in het teken van de komende Oranje Zomer. Het orkest speelt die avond een gevarieerd programma met zomerse klanken, vrolijke muziek en muzikale aanmoedigingen voor het Nederlandse voetbalelftal. Het concert begint om 20 uur in de grote zaal van het Apollistisch Genootschap aan de Lindeleierstraat 5 in Schiedam-Ketel. De zomer van 2026 staat niet alleen in het teken van zon en warme avonden, maar ook van het wereldkampioenschap voetbal. Sint Radbouten geeft daar met dit concert alvast een muzikaal voorproefje op. En als je kaarten wil, die zijn te koop via de website www.sintradbout.nl.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Twee. Dit is 2.
1: In de kroepboekfabriek in Vlaardingen vindt op zaterdag 6 juni de eerste editie plaats van het Arise Interim Kampioenschap. Het nieuwe Urban Dance concept combineert hip-hop battles met elementen uit de vechtsport, zoals een knockout systeem, arena-opstellingen en kampioensriemen. Nou, wat zou dat zijn? Kampioensriemen. Iemand idee? Kampioensriemen? Mannen? Nee.
2: Riemens.
1: Ja, kampioensriemen. Nee. Volgens organisator Arise draait het evenement om talentontwikkeling, zelfvertrouwen en het artistieke gevoel. De jongeren en volwassenen kunnen meedoen aan de battles en hun dansvaardigheden laten zien voor het publiek. De organisatie wil jongeren daarmee niet alleen stimuleren in dansen, maar ook aandacht geven aan gezondheid en welzijn. Arise is opgericht door Marcelo Tumba en met het concept wil hij urban dance op een nieuwe manier voortzetten, waarbij sportmentaliteit, competitie en entertainment samenkomen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni vanaf 12 uur in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Toegang is gratis en dansers kunnen zich aanmelden via info@ariseofficial.com. En natuurlijk familie, vrienden en andere bezoekers zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier oponthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Twee.
0: Dit is 2.
2: En dan gaan we het hebben over de Broekpolderdag met Peter Collier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De vierde keer alweer. Dat is, het wordt 7 juni, hè? 6 juni.
3: Ja, 7. Volgend jaar ons eerste lustrum met de Broekpolderdag.
2: Ja, waarom is dat idee ooit ontstaan? Dat is bedacht aan de keukentafel van laten we eens Broekpolderdag doen.
3: Nou, om een aantal redenen. Maar de federatie heeft toch de opdracht om niet alleen de Broekpolder recreatiever en natuurrijker te houden. Maar ook om wat daar gebeurt zichtbaar te maken aan de mensen die daar mogelijk in geïnteresseerd zijn. Mm. En we zijn natuurlijk met een groot karwei bezig in de Broekpolder. Ja. We zijn aan het saneren en herinrichten. Het gaat maar om 11% van het totale rondgebied van wat er te doen is. Maar het loopt wel in het oog. En dan is het toch belangrijk dat je laat zien wat er nog meer te doen is. Ja. Dus zo is dat idee eigenlijk geboren. En ik heb even stilstaan bij de mooie dingen die we daar hebben.
2: Voor mijn gevoel was het ook veel meer. Bij 11%.
3: Ja. Okay. Het is bijna 450 hectare, geloof ik. En daar zit natuurlijk wel een golfbaan in. Waar je ook niet zomaar overheen kan lopen. Maar alles met al valt het eigenlijk best wel mee.
2: Ja. Maar ja, inderdaad ook een beetje gewoon een soort educatieve rol van wat is hier allemaal te beleven.
3: En nou, vooral wat is er te beleven. Dus mensen kunnen gewoon daar natuurlijk gewoon gaan wandelen en van de natuur en de recreatiemogelijkheden genieten. Maar dit is vooral om de ondernemers en de vereniging ook in het zonnetje te zetten. Ja. En om dat goed te laten zien.
2: En toen dacht ik van, nou, dan ga ik eens even kijken wat er allemaal te beleven valt.
3: Ja, ik zat het net ook weer door te lezen. Ik viel er bijna flauw van dat iedereen dat allemaal doet. Dus ja, en er zitten ook nog wel een paar leuke en bijzondere dingen in, hoor. De hondenspeeltuin die bestaat, als ik me niet vergis, 10 jaar. Dus dat is toch ook wel memorabel om daar gewoon eens wat aandacht aan te besteden en eens even langs te lopen. En bij de waterpoort, daar, als het allemaal goed gaat, wordt er een soort digitale maquette in gebruik genomen. Mm-hmm. Daar zit ook het infopunt Vlaardingen zit daar natuurlijk bij in de waterlodge.
2: Ja.
3: En dan kan je op die maquette kan je gewoon precies wat we hier presenteren, kan je daar ook zien. Maar dan kan je het ook een beetje uitvergroten en dan kan je even zien wat er te doen is. En het verhaal erachter. Ja.
2: Dat is
3: een initiatief van Olaf Anno met de Stichting Waterpoort. En daar zijn we erg gelukkig mee.
2: Even Olaf Anno, die is toch ook de fotograaf?
3: Nee hoor, die is de directeur van
2: Polderpoort. Nee, had ik even iemand anders in gedachten. Ja. Maar inderdaad.
3: Ja. En Natsec doet dit jaar ook mee. Die waren vorig jaar, liep dat even niet helemaal lekker in hun eigen programmering. Maar die zijn ook erbij, dus we kunnen ook weer lekker in de kano.
2: Ja.
3: En je kan met de Entente mee. Al moet ik daar wel van zeggen, dat loopt hard. Dus ik durf niet te zeggen dat daar nog kaartjes voor zijn. Want zodra je zegt, je mag gratis aan boord, dan is het gebeurd.
2: Ja, er zijn 2 rondvaarten om 10 uur en om 1 uur.
3: Ja. Dus mensen moeten er wel een beetje snel bij zijn, zeg maar.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk. Maar goed, als dat niet lukt, dan kan je ook gewoon dus nog even kanoën.
3: Ja, precies. Ja. Of misschien wel een bootje huren daar in de buurt.
2: Ja. Ja. En het is wel een beetje van een andere orde, maar de veerpont. Misschien ook nog leuk, dan kom je weer even.
3: Ja, en dan kan je een stukje wandelen, kan je even een hapje gaan eten verderop. Dus en er zit natuurlijk ook aardig wat horeca in het parcours. Dus de Bommeer en Adventure, daar kan je ook tegenwoordig wat drinken en wat eten. Dat is best wel mooi, hoor. Ben je er wel eens geweest bij Adventure binnen? Het is echt prachtig. En natuurlijk Sushi A20. Die ga je ook altijd terecht.
2: Die sla ik over.
3: Ja, oké, je bent geen sushi liefhebber. Nee, het leven is hard.
2: Die sla ik over.
3: Ja, nou ja, kijk, en wat ik er vooral bijzonder aan vind is dat iedereen werkt daar gewoon keihard aan mee.
2: Ja, dus er zijn
3: alles bij elkaar toch iets, een kleine 20 activiteiten. Ik moet ze even tellen zo snel, maar dan kom je naar de rent in de buurt.
2: Ja, veel.
3: En het is dus wel een stuk organisatie. En het kost ook geld. Dus we zijn erg dankbaar voor een bijdrage door het Fonds Schiedam-Vlaardingen. Dat doen ze ieder jaar trouw. En met dat beetje geld zorgen we dat die verenigingen net iets makkelijker ook hun werk kunnen doen en zich kunnen openstellen.
2: Maar heel veel van die activiteiten waren toch wel gratis, zag ik?
3: Het meeste, is mede gratis omdat wij daar een handje in helpen.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: En die Entente die kan je niet gratis laten varen, zeg maar. Nee. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus dan helpen de mensen een handje.
2: Ja, natuurlijk zag dat. Ja. Oh, dat is best. Ja. Het ging niet een reden om niet te gaan, zeg maar.
3: Het is ook niet heel erg om elkaar te komen. Maar we willen graag dat het voor iedereen toegankelijk is.
2: Ja.
3: Dus, en dat er vooral natuurlijk ook. En er komen toch 2.000-3.000 mensen zeg maar, op zo'n dag af. Mm-hmm. En dat is toch ook wel leuk als je daar mensen ontmoet die eigenlijk het gebied nog helemaal niet kennen. Dus die zich hebben laten verleiden door iets in de krant of deze radio-uitzending.
2: Ja. Ja.
3: En,
2: Er is ongelooflijk veel te doen. Er is. Wat zullen we zeggen? Een klimparcours, midget golven, er is van alles, hè?
3: Absoluut.
2: Een mars zag ik ook nog.
3: Dan moet je me even helpen, hoor.
2: De Broekpolder, Mars.
3: Oh god, nou dan ik ben zo nauwkeurig ben ik dan ook
2: van
3: niet.
2: Van 10 kilometer.
3: Ja, nou, oh ja. Nou, 10 kilometer is wel eentje, hoor.
2: Dan
3: moet je wel op voorbereiden, zeg maar. Ik doe dat regelmatig met mijn hondjes daar.
2: Ja.
3: Dan is het geen Mars overigens, hoor. Want die gaan niet zo hard meer. Maar je hebt er natuurlijk ook het vriendenpad door de Broekpolder heen lopen. Dat is een prachtige route om te lopen. Die kan je tegenwoordig, onze website is vernieuwd. Dus die kan je al die routes en alle mogelijkheden die je hebt, die kan je ook op onze www.broekpolder-vlaardingen.nl kan je dat allemaal vinden.
2: Nou, het is natuurlijk echt een heel uniek en prachtig gebied. Paintballen kan je ook nog, Kluiterwoud. De modelvliegtuigjes. Nou ja, ook voor de jeugd en de wat kleinere kinderen echt heel veel te doen.
3: Ja, ongelooflijk. Ja. En de vereniging even bezoeken, want dat is toch wel die hele lijn aan de voorkant van de Broekpolder is natuurlijk wat drukker qua recreatie met al die sportverenigingen. Maar dat is toch wel, kan iedereen aanraden als je met je kinderen aan het oriënteren bent op een sport, om daar ook eens te gaan kijken.
2: Ja, en het breidt natuurlijk ook nog wel een beetje uit, hè?
3: Wat zei?
2: Het breidt ook nog best een beetje uit.
3: Begrijpen. Het was natuurlijk de bedoeling dat het zwembad daar zou komen, maar nu wordt daar weer even over nagedacht of dat niet wat anders moet. Maar in zijn algemeenheid is het een druk gebruikte sportzone.
2: Ja, en de scouting zit er natuurlijk ook.
3: Precies, ja.
2: Dus het is. Als je wil komen daar, misschien is het handig op de fiets, maar als dat niet lukt.
3: Ja, ik zou gewoon lekker bij de Polderpoort parkeren.
2: Bij de Polderpoort.
3: Ja, dat is het makkelijkst om het gebied in te lopen. Langs de Watersportweg is er eigenlijk te weinig ruimte voor. En die is daar ook niet voor bedoeld. En soms kan je bij een vereniging terecht. Bij de Bommeer kan je, die hebben een op terrein parkeerplaatsen. En dat geldt voor Natsec ook en de scouting ook. Maar op zo'n drukke dag zou ik het niet wagen met de auto. De kans dat je ergens tegenaan rijdt of iemand tegen jou aanrijdt, is beduidend hoger dan op andere dagen.
2: Ja. Nou, is dit de vierde keer? Hoe is jullie ervaring van de vorige jaren? Druk?
3: De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al die jaren altijd op vakantie ben geweest. Dus ik moet het horen van mensen die erbij geweest zijn. En dan is het eigenlijk is het vanaf de eerste keer een groot succes. Alleen de eerste keer was het heel veel werk. Want dan moet je alles van tevoren opnieuw bedenken en nieuw vlaggen neerzetten. En nu hebben we een draaiboekie en loopt dat eigenlijk allemaal goed. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, onze vrijwilligers, niet alleen de vrijwilligers van de verenigingen die meedoen, maar ook onze eigen vrijwilligers die doen ook mee. Dus die bemannen daar een steentje en dan kan je wat informatie over de federatie en de Broekpolder zelf komen ophalen. Als je kijkt naar de ontwikkeling in het aantal jaren, dan zie je er wel een stijgende lijn in. Voor wat betreft het aantal deelnemers, het enthousiasme. En eerlijkheid gebied te zeggen, we hebben natuurlijk ook wel echt rete veel geluk elke keer met het weer. Ja. En ik heb even 14 dagen vooruit gekeken. Nou, het kan bijna niet mislukken. Het zou moeten.
2: Het zou goed moeten gaan.
3: Het zou goed af moeten lopen.
2: Ja. Maar dan hebben we het wel over heel erg druk. Waar hebben we het dan over? 1000, 2000, 3000 mensen?
3: We hebben een beetje geprobeerd een inschatting te maken. Dus ik moet het wel met hele grote bandbreedtes doen. Maar ik denk dat we toch wat over 2000-3000 man hebben die langskomen. Ja. En want sommige mensen lopen. Ja, die lopen hier gewoon straal voorbij. Je kan niet met een klokje erbij gaan staan en tellen. En die gaan rechtstreeks naar de vereniging waar ze wezen willen. Maar ik denk dat je het wel over 2000-3000 man hebt. Ja,
2: ja. En lukt het? Ja, de andante hebben we het al even over gehad. Dat heel erg druk is. Maar als je nou denkt, ik wil bij de dierenambulance kijken. Dat gaat wel.
3: Ja, dat gaat altijd lukken.
2: Dat is geen probleem.
3: En anders, als het daar een beetje te druk is, dan maak je even een rondje. En dan kom je later weer terug. En dan,
2: Midget golf.
3: Ja. Ik heb geen idee waar de drukpunten qua drukte zitten, op zo'n dag. Nee. Dus ik zou lekker je eigen programma volgen. Als je interesse hebt voor iets in het bijzonder, dan moet je er gewoon rechtstreeks op af. Of even bellen van tevoren.
2: En niet al te laat, denk ik.
3: En zeker niet al te laat, want in de middag wordt het natuurlijk warm. En op het eind van de middag loopt het natuurlijk op een gegeven moment ook weer een beetje af. Weet je, om 3 uur is de fut en dan loopt er wel een beetje uit.
2: Dus, ik kies dan meestal wel of voor laat of voor vroeg. Een van die twee. Maar midden op de dag is vaak wel.
3: Iedereen moet vooral doen waar hij zin in heeft. Zo'n dag is het ook. Dus,
2: en waar heb jij zin in? Wat ga jij doen?
3: Ik denk dat ik de Sjaak ben achter de stand van de federatie Broekpolder. Dus ik heb mijn petje al klaar liggen, want ik mag niet in de zon staan. En dan gaan we gewoon het heilige evangelie van de federatie en de Broekpolder aan iedereen vertellen die het niet geloven wil of zien wil. En geïnteresseerd is.
2: Daarom, er is zoveel discussie, daar kan je vast wel iets aan bijdragen.
3: Ja, er kon nog een vraag aan zien.
1: Ja, dat heb ik goed gezien. Ja. Ik zit even te kijken op die site en dan zie je die andante.
3: Ja.
1: En dan zie ik bij dat het 2 gratis afvaarten zijn.
3: Ja.
1: Oh, ik begreep dat die de kosten aan zaten. Maar dat
3: nemen wij voor onze rekening.
1: Maar er zit altijd een maar al, ook in het Nederlands. Ja. En dan zie ik ook van, joh, maar je moet wel even reserveren.
3: Ja, want anders sta je daar voor niks in de rij. Dat is heel zonde. Dus je krijgt,
1: en dat bericht moeten kunnen tonen op het moment dat je dus bij de boot aankomt.
3: Ja, we hebben een ticketing systeem. Dat gebruiken we volgens mij ook voor andere gelegenheden. Of zij, het is hun eigen ticketing systeem, dat weet ik niet precies. Okay. En dan heb je gewoon op je telefoon heb je een code. En die wordt
1: gegeven. Nee, 2 uur lang.
2: Ja. Maar jij zit er lekker in nu. Er zijn nog kaartjes?
1: Want ik zit alleen maar te kijken op de Broekpolder site. Dus ik zie niets over kaartjes en dergelijke. Nee. Dat dus niet.
2: Nee.
1: Eventjes.
3: Vind je het een mooie site overigens, de Broekpolder?
1: Nou kan ik geen nee meer zeggen.
3: Dat kan je niet doen. Nee, hij is gloedje nieuw. We moeten er nog wel wat ellende uithalen. Dat wil zeggen, dan ga je hem gebruiken. En dan zijn punten, komma's en toestanden. Ik zag dat onze jaarverslagen nog niet echt gepubliceerd zijn en dat soort dingen. Die moeten er wel op. We hebben een Ambi-stichting, dus dat moet je wel laten zien.
1: Ja, dat moet je zeker doen. Dat doe je besteed. Maar hij ziet er goed uit, qua kleur.
3: Ik ben er heel blij mee.
1: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Een goede webmaster in dienst, denk ik. Dan komt het allemaal in orde hier. Mooie foto's.
3: Ja, als ik daar iets over mag zeggen. We hebben overigens een team op communicatie en promotie zitten. Dat zijn op het ogenblik 3 mensen. Jolanda is een betaalde kracht. Er zitten 2 vrijwilligers bij. Jaap van Dongen en Mark Roestenburg. Mark Roestenburg is de fotograaf. En Jaap van Dongen is vrijwilliger en medewerker in dat team. Maar daar kunnen we echt nog wel 2 of 3 mensen met een beetje gevoel voor foto's, verhalen, contentbeheer en dat soort dingen kunnen we daar gebruiken. Dus mensen die gewoon zin hebben om daar werkervaring op te doen of gewoon leuk vinden om mee te werken in de Broekpolder achter een bureau in plaats van met je poot in de klei. Ja, die zijn van harte welkom.
1: Zo vaak kom ik er zelf niet, maar het gebeurt wel dat de familie een rondje aan het lopen zijn. Maar een van mijn schoonzoons en een van de kleinkinderen, die maken gebruik van die mountainbike route. Ja. En dan zeg ik van, joh, jarenlang heeft die Broekpolder een beetje in een verdomhoekje gezeten. Want het is niet het beste wat daar ligt. Nee. Maar aan de andere kant, wat loopt er? Wat groeit er? Ja. Het is van alles nog wat. Ja. Maar mijn schoonzoon hoor ik bijvoorbeeld van, joh, pa, het is een prachtige route om te rijden.
3: Ja, en ik praat natuurlijk wel eens in de regio en zo. En als je een mountainbike tegenkomt, dan zeg je, joh, ben je wel eens in de Broekpolder geweest. Nou, de meeste mensen zijn er geweest en die vindt het fantastisch. Want het is echt een relatief lang parcours.
1: Ja.
3: Midden in de bebouwde en industriële omgeving. Ja. Dat komt ook niet zo vaak voor. Met behoorlijk wat complexiteit her en der ook nog.
1: Ja, ook zeker.
3: Nog erin. Ja. Dus dat is echt...
1: Mijn kleinzoon die vond het ook wel gaan.
3: Ja, en je zei net, het is niet het beste wat er is. Maar als je nou naar de ruigte kijkt, als je kijkt naar even natuurwaarde en recreatiewaarde, dat is echt absurd hoog.
1: Ja.
3: Dat is, daar moet nog wel wat gebeuren, maar die vervuiling daar, die hebben we helemaal naar beneden gedrukt. Ja. Dus door vernatting is dat helemaal gesaneerd. Dat is prachtig. En dan zie je de natuur ook gewoon met een snelheid, zeg maar, het terrein weer van ons overnemen. Ja. Dat is fantastisch. En dat gaat uiteindelijk in dat gebied waar we nu aan het saneren zijn ook.
1: Ja.
3: En misschien om daar toch nog wat aardigs over te zeggen. Ik spreek toch vaak mensen die toch eigenlijk niet zo goed snappen wat er aan de hand is. Dat verbaast me, want we communiceren ons helemaal een ongeluk over wat we aan het doen zijn.
1: Je hebt de kans.
3: Precies. Dus die kans wil ik toch wel even grijpen. Het gaat echt net hard. We gaan in dit komend plantseizoen, in oktober, november, december, gaan we alweer bomen planten. In het stuk wat nu onder handen is genomen, dat is een stuk van het hondenlosloopgebied en Massamuda. Massamuda is eigenlijk qua ophoging al helemaal klaar. En dat moet nu natuurrijk worden ingericht. En dat gebeurt in de thema's van de tijden waarin daar huizen en objecten worden neergezet. En daar werken we samen mee met een organisatie, Trees for All. Die gaat een groot gedeelte van die bomen gaan ze betalen. En dat wordt prachtig. Hè? We hebben er 3800 bomen uitgehaald. En we gaan de 40.000 bomen en struikvormers gaan we terugplaatsen. Als de ruimte er is, dan zou ik nog wel wat meer willen. Maar je moet ook, er is een plan. Ja. En dan moet je dan niet laten overwoekeren door bomen te planten. En zo schuiven we heel langzaam op. Dus we gaan eigenlijk al volgend voorjaar gaan we schuiven op richting het proefbos en de Bommeer. Dus het gaat echt knethard.
1: Goed bezig.
2: Dat is best wel veel onduidelijkheid. Zie ik dan ook op social media wel eens voorbij komen. Dat ik dan denk...
3: Ja, maar social media, daar moet je ook niet meer op kijken, joh. Daar heeft iedereen een mening. En dan weet je niet meer waar je kijken moet.
2: Dus gewoon
3: lezen. Mensen die er verstand van hebben, daar moet je naar luisteren. Dat klinkt een beetje flauw, maar...
2: Nou, ik kan me voorstellen dat dat toch wel een beetje steekt.
3: Nou, ik moet inderdaad onderdrukken om daar elke keer op te reageren. Ja. Hè? Af en toe reageer ik wel, en dan zie ik wel... Ik voel vaak wel aan wanneer mensen met een beetje informatie op het goede pad worden geholpen. En af en toe reageer ik ook wel eens naar mensen persoonlijk. En dan zeg ik, joh, zal ik je eens meenemen de Broekpolder in? Dat hebben we ook wel gedaan. Dus dan laat ik ze gewoon zien hoe het zit. Ik heb er ook de tijd voor, dus dat is heel fijn om te doen. Maar dat is 1 op 1 of 1 op 4 of whatever. Maar we gaan zeg maar die herrie op met name Facebook, die gaan we een beetje uit de weg. Omdat daar alles wat je erover zegt, daar maak je het eigenlijk alleen maar groter mee. Dus je bekrachtigt informatie die niet klopt. En ik wil het graag weerleggen, maar laten we dat dan gewoon op een ordentelijke manier doen. Via nou hier of op de website. Of als ik het. We organiseren regelmatig. We hebben laatst anderhalve maand geleden het Broekpoldercafé gehad. Zitten gewoon even 40 belangstellende, totaal nieuwe gezichten uit Vlaardingen. Die zeggen, nou, dan kom ik eens een keertje kijken. Dat hebben we bij de Vulkaan georganiseerd. Echt superleuk. En dan kunnen we gewoon even rustig vertellen wat gebeurt. En nou, waar gaan we naartoe onderweg? Er waren ook veel mensen die je ook op Facebook tegenkomt. En die dan op zoek zijn naar informatie, maar er niet helemaal uitkomen. En dan kan je er veel dichter tegen die mensen aankruipen. En vertellen hoe het zit. En ook, toch ook wel ideeën ophalen. De mensen komen toch vaak ook wel met goede ideeën. Over wat er nog meer kan. Of waar je aandacht aan zou moeten besteden.
2: Ja. En op die dag kan je dat ook mooi verkondigen.
3: Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben de burgemeester 2 weken geleden op bezoek gehad. Nou, dat is toch wel een razende roeland, die man. Die kan heel hard fietsen. En dat was echt een hartstikke leuke dag. Ik heb hem mee de klimtoren opgenomen. En we zijn naar Massamuda geweest en zo. En hij en zijn vrouw hebben zich uitstekend vermaakt. En het is niet zo dat hij in de ene verbazing valt van de andere naar de andere. Maar hij was toch wel onder de indruk van wat we daar met elkaar voor.
2: Hij is wel lekker op tournee, die burgemeester in Vlaardingen.
3: Ja, ik ben het is wel een VVD'er, zeg ik dan. Nee, het is flauw. Maar dat is,
4: jammer, hè?
3: Hij is natuurlijk vooral burgemeester. Ja. En het was echt een hele leuke kennismaking. Nou, ik zag meteen het hart zit daar op de goede plaats, ook voor onze mooie Broekpol. Dat is belangrijk. Hè? Hij doet van alles. Je moet sponsors hebben.
2: Ja. Ja, hij doet ijzerkoekjes bakken. Nou, hij doet van alles wat Vlaardings is.
3: Ja, die ketting die zit goed om zijn schouders. Dat is mijn indruk.
2: Ja. John, heb jij nog iets te vragen?
3: Nee, hij zou niet durven.
4: Ik heb mee zitten lezen en mee zitten luisteren. Want het is inderdaad wel waar dat die website is heel mooi. Ja. En makkelijk. Er is een heleboel informatie.
3: Ja, dat vind ik fijn om te horen.
4: En ik denk toch dat ik eens een keer de Broekpol erin moet.
2: Ja, joh. Ben je daar nooit geweest?
3: Ga je dat hier nou gewoon zitten bekennen dat je daar nog nooit geweest bent?
2: Echt niet?
4: Ik ben er wel eens.
3: Ga lekker met een gids mee. Of je belt mij, dan neem ik jullie mee. En dan laat je gewoon zien wat er gebeurt. Dat is gewoon leuk om te doen.
2: Leuk. Ja, het is hartstikke leuk.
4: Ik wil ook een keertje met dat doe ik dan met mijn kleindochters naar die... archeologisch.
3: Ja, naar Massamuda. Dat is zo leuk. Ja, dat is echt.
4: Nou, wat ik ook heel leuk vind is dat er een sushi op de A20 is.
3: de net naast. Overigens, hoe oud is die kleindochter van je?
4: De een is 8 en de ander 12.
3: Oké, we doen. Moet je toch eens even kijken. Ook op ons, we doen ook al slootjes daar. En die kinderen die worden. Nou, dat is echt te gek. En we hebben dus ook. We hebben ook een avondbijeenkomst. Dat is wat later in het jaar. Dus dan gaan ze met lampen gaan ze de Broekpolder in. Wij organiseren wel veel jeugdactiviteiten. Samen met mensen die ook bij de scouting actief zijn en zo. Maar die slootjesdag die is echt geniaal. Ja.
2: En dan gaan we met een schepnetje kijken wat er allemaal
3: heeft. Ja, en dan met hengeltjes en toestanden. Nou, dat is, en natuurlijk springen en nat worden. Dus dan,
4: vooral dat laatste.
3: Als je niet nat thuis komt, dan heb je een leuke dag gehad.
4: En dan het is natuurlijk ook schitterend.
3: Ja.
4: En vooral, en dat wil ik dit jaar toch gaan doen, naar het Melkmuseum en de Beeldentuin. Dat lijkt me zo'n leuke tocht.
2: Ja, lijkt mij ook leuk. Ja. Beeldentuin lijkt me ook echt heel mooi.
5: Tijd tekort.
2: Wat zeg je?
5: Tijd tekort.
3: Ja, we zitten, het is al bijna juni, hoor. Je hebt nog zeven maanden om er wat van te maken.
4: Ik ben gepensioneerd, wat meer tijd.
3: Okay.
2: Maar ja, ook zo'n Broekpolderdag, je kan echt niet alles doen, hoor, op die dag.
3: Nee.
2: Je zal toch echt moeten kiezen.
3: En daarom organiseer ik het ieder jaar.
2: Dus dan kan dat is waar, kan je anders doen. Nog iets gemist?
3: Nou, volgens mij niet. Volgens mij ben ik redelijk volledig geweest. Maar ik loop dan altijd helemaal geïmproviseerd leeg. Maar ik ben mijn boodschappen
4: kwijt. Dat niet. Daar zijn we voor.
2: Nee, dat is helemaal goed. Nou, wens ik je veel succes. 7 juni. Dan wordt vast een hele mooie dag.
3: Dank voor de tijd en de aandacht. Stel ik zeer op prijs. Dank je wel.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Dit is 2.
1: Ja, dat was mooi. Om te janken, zo mooi, Maarten van Roosendaal. En als je nou denkt van, goh, die man die heeft toch wel hele mooie liedjes geschreven, dan klopt dat. En als je daar nou nog eens van wil genieten, kom dan donderdag naar ons mooie theater in het Wennekerpand. Want Niels van der Gulik en Richard Haijerman die brengen daar een ode aan Maarten. Die heet Jij blijft bij mij. Aan de telefoon, Niels van der Gulik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat lijkt mij een bijna onmogelijke opgave om uit het werk van Maarten van Roosendaal een leuk programma samen te stellen. En niet omdat het werk niet leuk is, maar omdat het zo moeilijk kiezen lijkt.
2: Dat is één. En daarnaast moet het ook nog op een bepaalde manier geperformd worden natuurlijk. Want Maarten had toch wel behoorlijk zijn eigen manier hoe hij dat deed.
1: Ja.
2: Maar goed, aan de andere kant heb je ook natuurlijk veel voordelen. Want hij heeft zoveel mooi werk. Dat, ja. We konden kiezen natuurlijk. En we zijn nu al, dit is het tweede seizoen dat we dit doen. En we krijgen van mensen ook veel van, misschien de volgende keer die of die dat lied erbij. Of een keertje zus. Dus ja goed, het geeft ook kansen. Hè? Dus misschien een vervolgprogramma met weer nieuwe nummers erbij. Je weet nooit.
1: Je weet het maar nooit, nee. Nee. Maar hoe is het ontstaan? Hebben jullie besloten om dit te gaan doen eigenlijk, Maarten van Roosendaal?
2: Ja. Nou goed, kijk, ik heb zelf heel veel kleinkunst gezongen, heel veel Nederlandstalige liedjes ook gemaakt en zo. En voor mij was Maarten natuurlijk een enorme held, omdat hij zulke mooie thema's aanpakte, zulke mooie teksten kon schrijven. Natuurlijk een geweldige stem. Nou ja, dus dat was al één reden. Nou, de andere reden is dat Richard Haijerman is dat. Die speelt nu de piano, maar die speelde bij Maarten in de band altijd. Op de drums. En dus die kende Maarten ook wel. Hij heeft een aantal platen ook ingespeeld. En op een gegeven moment was hij... Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment was het 10 jaar terug. En toen dachten we, eigenlijk zou het toch wel weer eens een keer gebracht moeten worden. En toen dachten we, we trekken de stoute schoenen aan en we gaan ervoor. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja.
2: Omdat we daarnaast ook nog eens een keer bij hetzelfde impresariaat zitten als Maarten altijd zat... Hans Kik, en die zei van, het zou toch wel fantastisch zijn als jullie dat gaan doen. Nou, toen dachten we helemaal van, laten we ervoor gaan. En dat is, dat is een goede keuze geweest, want de mensen die genieten er echt vol op van. Dus dat is, het is prachtig om te doen.
1: Ja, aan de ene kant denk ik, de mensen die genieten ervan, die kenden hem al. Maar aan de andere kant misschien ook wel mensen die hem juist nu ontdekken door jullie.
2: Juist, dat gebeurt dus ook. Het is heel grappig, want in het begin... dat wij net met dit programma begonnen, heb ik dus... Dan vraag ik in het begin van de avond toch eventjes na het eerste lied Doden met Verlof... vraag ik dan van, wie heeft Maarten wel eens zelf gezien? Hè? Kennen jullie hem? Blablabla. Nou goed, natuurlijk zijn er mensen die dat weten. Er zijn ook mensen die het helemaal niet weten. En die staan echt gewoon helemaal aan het begin van, wat gaat er...

0: Harry's, die kennen het allemaal wel heel goed.
1: Ja.
0: Ik kende ook veel, maar ik heb toch ook wel het een en ander er nog weer bij geleerd. Aan mooie liederen en ook wel verhalen en dingen die hij had gedaan. En, want hij heeft natuurlijk veel meer gedaan dan alleen zelf liedjes maken. Hij heeft ook wel Teliak en zo heeft hij liedjes gemaakt met Henny Vrienden, weet ik nog. Je bent zelfs mooi in TL, dat soort liedjes. Nou goed, hij heeft van alles gedaan. Dus het was voor mij ook een zoektocht naar Maarten. En ik heb er nog veel meer van geleerd.
2: Oh, dat vind ik, als je dat zegt, dan een heel mooi lied. En dat is Lien. Van iemand die heel langzaam aan het ontleden is. En de tatoeages weg, de piercings weg, alles weg. En nu ben je pas echt mooi.
0: Ja. Geweldige thema's, hè?
2: Ja. Ja, hij ging geen thema uit de weg. Aan de andere kant was het ook... Ja, soms was het heel vrolijk en soms kon je er bijna om janken. Of het nou mooi was of verdrietig.
0: Ja, nou, dat gebeurt ook wel echt, hoor. Mensen zijn erg ontroerd en geraakt, merken we ook. Het is best een intensief programma op zich, hè. Dat gaat gewoon echt ergens over. Dat is natuurlijk ook wel een onderdeel van het inherent aan kleinkunst op zich.
1: Ja.
0: Maar er zit luchtigheid in. Wij doen bijvoorbeeld Trouw zijn. Nou, Trouw zijn, David, dat niet je kent, maar daar zit op zich iets luchtigs in. Maar aan de andere kant zit er ook toch wel het verlangen in van alsjeblieft blijf bij me, zeg maar. Weet je wel, wees trouw.
1: Ja.
0: Dus er zit altijd weer ergens toch weer een onderlaag in van, een diepere laag in die liedjes. En dat kon hij gewoon zo goed verwoorden. En dat nogmaals, hè, met die prachtige stem erbij en de liedjes, hoe hij ze natuurlijk heeft gecomponeerd. Ja, het is geweldig materiaal. Het is heerlijk om te doen. Ja.
2: En wat Maarten natuurlijk ook had, hij was de ene keer op tour met een band en andere muzikanten. En de keer erop zegt hij van, ik doe het wel weer alleen, daar hou ik meer over.
0: Precies, want het moest natuurlijk ook gewoon poen verdiend worden. En ik weet, want Richard vertelt dat altijd, dat hij dus op een gegeven moment had hij het programma Noem het maar Vrienden. En speelde ze met een hele band.
1: Ja.
0: Waarin dus ook orgel, Richard zat er dan met drums. Nou, Bas natuurlijk, die had hij altijd en met Egon Kracht. Hij had op een gegeven moment elektrische gitaar mee. En Marcel de Groot nog op akoestisch ook erbij. Hij had een hele band en toen zei hij ook op een gegeven moment, het heeft al wat gekost, dus ik moet nu weer een jaar alleen.
1: Ja.
0: Dus het programma erop was ook zonder vrienden in theater, zeg maar. Toen moest hij de boel weer bij elkaar strapen. Ja, goed, het was natuurlijk gewoon echt een artiest puur zang, hè. Gewoon gaan voor de muziek, ja.
2: Ja, als je nou zelf terugkijkt naar het oeuvre van meneer Maarten van Roosendaal, heb je dan zelf een favoriet? Dat je zegt van, dat vind ik toch wel zo'n parel.
0: Ja, ik heb er wel meerdere natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: En, kijk, voor mij zit er voor een heel deel ook in van hoe zing je het, hè? Hoe wordt het gezongen. Maarten die deed ook bepaalde dingen. Er zit nu juist een liedje iets hoger, waardoor zijn stem ook bijna oversloeg, zeg maar. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat bijvoorbeeld bij een liedje als Dit te laten einde of Het te laten einde. Een liedje over een fragiele situatie, over iemand die wat betreft dementie, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan ook heel mooi om te brengen. En het is zo'n mooi geschreven liedje, zo mooi.
2: Oh, dat zit ook in het programma? Het te laat einde?
0: Ja, natuurlijk. Daar kom je niet omheen.
2: Nee,
0: dus
2: nee,
0: want dat is echt een parel, hoor. Ja,
2: die had ik al klaargezet voor, tenminste onze technicus had hem klaargezet om het programma te beëindigen, namelijk. Het is zo'n mooi lied.
0: Dat is een hele mooie, en daar zie je ook mensen toch wel breken hier en daar, hè. Omdat het gewoon zo prachtig is. En Richard speelt het ook geweldig op de piano, dus dat is... Maar dat is één voorbeeld, maar ik bedoel, ja, natuurlijk mooi, maar als je denkt aan Doden met Verlof, daar zit veel meer power in.
1: Ja.
0: En sommige liedjes zijn weer klein. En, ja, goed, het is heerlijk. Het is heerlijk om te doen. Het is een geweldig programma, ook aan de hand van het boek die Maarten zelf heeft opgesteld met heel veel liedjes erin. Dat boek heet ook Jij blijft bij mij. En die hebben we nog van de vrouw van Maarten gekregen, Eva Bouwknecht is zij, een regisseuse, dus die kennen we al. En zij heeft ons dat boek op een gegeven moment gegeven omdat ze niet meer te krijgen waren. En eigenlijk aan de hand van dat boek hebben we het programma op een gegeven moment samengesteld. Dus het is fantastisch om te doen. Het wordt trouwens de laatste aankomende donderdag in Schiedam.
2: Oké.
0: En van dit seizoen dan. En ik moet zeggen dat we zijn aan het nadenken om misschien door te gaan. Maar het zou ook kunnen zijn dat het de laatste wordt. We moeten nog eventjes zien hoe het allemaal loopt. Maar in ieder geval zijn het twee geweldige seizoenen geweest. Dus als mensen het nog willen zien, want heel veel mensen vragen dus van, oh, wanneer gaat

0: jullie het weer doen? Want dat wordt zo weinig, wordt bijna niet gedaan, hè? Je brandt je vingers er natuurlijk ook aan als je eraan begint. Maar goed, dus je moet al een beetje lef hebben. Maar,
1: ja.
0: Dus,
1: nee, maar ja. Ik zit in ieder geval in de zaal. En ik kijk er naar uit. Ja,
0: wat goed. Dan moet je dat even tegen me zeggen dan. Dan spreken we elkaar nog even achteraf.
1: Ja, is goed. Ja, ik zei het al, we gaan eindigen met dit te laten eindigen. En dan denk ik ook gelijk, het is toch ook heel mooi dat muziek, omdat jij zegt, mensen breken dan in de zaal en hier en daar misschien het traantje wegpinken, dat muziek dat kan bereiken.
0: Ja, klopt. Dat klopt helemaal.
1: En als je als tekstschrijver dat voor elkaar krijgt, dan doe je het toch heel erg goed.
0: Ja, hij heeft geweldig werk opgeleverd.
1: Ja.
0: Prachtig materiaal, ja.
1: Dus voordat de mensen al vaker zeggen dat duurt veel te lang, het is een te laat einde, gaan we het gewoon het plaatje draaien. Zeg, bedankt en ik zie je donderdag.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, hoi.
0: Hoi.

0: En deze mooie pianomuziek is afkomstig gespeeld door Anna Fedorova op de piano, hè, dat zeiden we al. En zij gaat het slotconcert geven in de Westvestkerk. En daar gaan we over praten met Jan van Dalen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Westvest 90, een begrip. En zo zitten we aan het begin van het seizoen, herinner ik me nog. En zo zitten we alweer aan het einde, want het is alweer hard gegaan.
1: Ja, die seizoenen die vliegen voorbij inderdaad. Het is, inmiddels zijn wij alweer heel erg bezig met het volgende seizoen. Ja. We moeten natuurlijk het programma daar ook alweer voor klaar hebben. Dus dat,
0: Maar goed, we hebben eerst nog het slotconcert.
1: We hebben eerst het prachtige slotconcert.
0: 29 mei, hè?
1: Ja, het is inderdaad aanstaande vrijdag. En Anna Fedorova is een begrip in pianoland. Oorspronkelijk uit de Oekraïne afkomstige pianist. Die in een jaar of 10 geleden in Nederland is komen wonen. Mm-hmm. Voor de liefde, want ze is getrouwd of woont samen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Met een orkestlid uit het Concertgebouworkest. Muzici zoeken elkaar vaak toch op.
0: En nou ja, sindsdien... komen elkaar tegen in die wereld ook, denk
1: ook
0: ik.
1: Dat, ja, precies.
0: Het is een beetje in dezelfde wereld.
1: Ja, nee, zo is het. Dus en dan speelt ze ook Brahms. Hè. Dus jullie niet de nieuws horen van Opus 118, een intermezzo. Prachtige romantische muziek. Muziek uit de romantische tijd. Bij ons speelt ze Opus 117 van Brahms. Net zo mooi zou ik zeggen. En het klinkt een beetje anders. En uiteraard breken wij het niet zoals jullie draaien het na een tijdje weg, omdat het te lang is. Maar dat doen we tijdens zo'n concert dan weer niet.
0: Dan weer niet. Nee, maar ja, wij willen ook graag even praten.
1: Ja, precies. Dat vind ik ook leuk hoor.
0: Dus vandaar. Maar ja. Het is misschien een beetje oneerbiedig. Maar goed, anders hebben we geen tijd over. Je moet kiezen.
1: Precies.
0: En jullie doen dat inderdaad niet. Dus als je nou denkt, nou daar baal ik van. Nou, dan kun je altijd nog daarheen.
1: Ja, nee, zo is toch? Het precies. Ja. Dus het wordt gewoon een prachtig mooi concert. Het is verkoopbloem, loopt ook goed, moet ik zeggen. Dus als u er nog heen wilt, dan zou ik u toch adviseren, of de mensen thuis willen adviseren, om snel eigenlijk een kaartje te boeken. Want we gaan richting uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus dat is overigens dit jaar wel voor het eerst dat het echt helemaal uitverkocht is. Dus wat dat betreft, het is gewoon een hele populaire pianist. En ze speelt Brahms, ze speelt een Beethoven-sonate en na de pauze Schumann. Ja, allemaal geweldige muziek. En dat weten veel mensen gelukkig te waarderen. Dus,
0: Je kunt beter niet het risico nemen en gewoon langskomen op de gok. Dat
1: nee, bij veel concerten van ons kan dat.
0: Ja,
1: en dan lukt het nog wel. En misschien nu ook, maar als ik zie hoeveel kaarten er nu al verkocht zijn. We zitten op 140 van de 170. Ja, dan denk ik dat als je er echt heen wil, nou, boek het dan maar van tevoren.
0: Dan moet je het wel gaan regelen, ja. Nou, en dan was dat het slotconcert en dan krijgen we weer een nieuw seizoen. En wanneer beginnen we dan?
1: Ja, dus als het goed is beginnen wij op 18 september met Lavinia Meijer. Ook een begrip, zou ik zeggen, op de harp. Het is wel zo, we hebben weer een programma van 11 concerten hebben wij voorbereid. Daar kom ik graag nog een keer apart iets over vertellen.
0: Tuurlijk, ja.
1: Het is zo dat we gaan nu over naar een andere organisatie voor. Een beetje technisch verhaal, maar er was één stichting die regelde het beheer en onderhoud van de kerk. En ook, daar vielen die concerten eigenlijk onder. We splitsen ons af als concertstichting. Maar dat betekent wel dat wij financieel als concertstichting op nul moeten beginnen. En dat betekent dat we dat het wat spannender is of het financieel ook allemaal rondkomt voor het komend seizoen. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat we toch uit die lijst met concerten die we nu hebben wat moeten schrappen. We hopen het niet uiteraard, maar het zou kunnen gebeuren. Dus ik hoop daar wat later van de zomer meer over te kunnen vertellen.
0: Ja, nou, je moet wel Lavinia Meijer houden dan.
1: Ja, Lavinia Meijer, dat...
0: Het ging nou al zo lopen te wachten.
1: Ja, dat zei jij vorige keer al.
2: Ja, dat is elkaar een boos.
1: Ja, precies, dat kunnen we natuurlijk niet hebben.
0: Nee, dit moet blijven. Maar, wat wou ik zeggen? Ja, de nieuwe naam, Westvest Klassiek, las ik.
1: Ja.
0: Maar we hadden pas ook iemand van de Westvest en toen was het jazz. Dus dekt dat de lading dan nog wel?
1: Nou, het is zo dat, er is een apart groepje mensen die proberen inderdaad jazzconcerten te gaan organiseren in de Westvestkerk. En dat is een andere tak, zou ik zeggen. Dus wij, Westvest Klassiek, is echt. Wij gaan in principe over de klassieke kamermuziekconcerten. Hoewel wij ook wel uitstapjes maken naar iets andere muziek. Hè. We hebben bijvoorbeeld in het komend seizoen ook gepland dat Erik Vloeimans een keer komt. Nou, dat kun je ook niet alleen maar klassiek noemen,
0: nee,
1: zeg maar.
0: Nee.
1: Dus het is klassiek in de brede zin des woord, zeg maar.
0: Ja, dus het dekt nog steeds wel de lading.
1: Maar de nieuwe website van harte aanbevolen, westvestklassiek.nl.
0: Ook een nieuwe website. We zijn vandaag van de nieuwe website.
2: Ja,
0: websites.
2: We zitten in de nieuwe website.
0: Iedereen heeft een nieuwe website.
1: Laten we hopen dat de luisteraars aantekeningen maken.
0: Nou ja, het is altijd nog terug te luisteren op Facebook. Dus dat scheelt nog eens wel. En ik neem aan, als je nu gewoon West-West 90 googelt, dat je er toch wel komt.
1: Ja, uiteindelijk, je komt er wel.
0: Dat lijkt mij wel, ja. Nou goed, ja, 11 concerten, maar dat, ja, daar gaan we het dan nog wel een keertje over hebben. Dat duurt allemaal nog even.
1: Nou ja, en dan, het is ook goed om dat te doen op het moment dat we zeker weten wat er
0: ook
1: komt.
0: Ook dat lijkt me ook heel handig en ook niet te ver van tevoren, want dan is iedereen het weer vergeten. Ga je ook kijken bij je, Anna?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja?
1: Ik hoop dat jullie ook komen.
0: Vrijdag?
1: Ja.
0: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik nog niet. Nee, maar het is... nou ja, ik moet een kaartje kopen ook, want ik kan niet zomaar aankomen. Maar,
1: je kan niet zomaar
0: aankomen. Nee, precies, ook dat. Nee, dat
1: kaartjes zijn €30. Voor reguliere kaartjes, iedereen tot 30. Mag dat trouwens bij al onze concerten voor €12,50.
0: Iedereen tot 30?
1: Tot 30, ja.
0: Jullie proberen het ook een
1: tot
0: beetje...
1: 30 jaar.
0: Jullie proberen het een beetje te promoten ook.
1: Nou ja, we vinden het ook wel leuk als er wat jonger publiek komt. En je ziet dat het ook wel werkt. Dus je ziet het aantal jonge mensen wat komt of wel groeien. Dus daar wordt het langzamerhand ook bekend. We zijn nu ook wat meer bezig met Instagram bijvoorbeeld en zo. En heel veel jonge mensen zitten daar naartoe komen. En die halen daar hun informatie vandaan. Dus je ziet dat langzamerhand groeien. En dat vinden we leuk. Want ja, dat is toch... En we willen eigenlijk alle Schiedammers en Vlaardingers graag de kans bieden om dit soort mooie muziek te horen.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je ook wel gewoon een wat breder publiek wil.
1: Zeker, ja.
0: Dan stem je misschien ook wel je programma op af?
1: We proberen inderdaad in het programma ook... Daar zitten allerlei zaken in, juist ook voor jonge mensen heel interessant zijn, denk ik. Ja,
0: ja, nou, wel leuk. Nou ja, de West-West-kerk krijgt natuurlijk steeds meer aandacht... ook bij andere dingen, ook bij die makersmarkt. En het wordt wel echt een begrip, heb ik het idee.
1: Ja, dat herken je wel.
0: Ja, ik heb wel het idee dat het wel steeds meer... voorbij komt, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Kijk, het is natuurlijk een geweldig gebouw. En die kerkdiensten, daar moeten ze het niet meer van hebben, zeg maar. Dat is toch... dat is er nog wel, maar dat is beperkt. Ja, dus betekent dat alles wat er verder gebeurt... dat maakt eigenlijk dat zo'n kerk gewoon een functie houdt in Schiedam. En dat is belangrijk, denk ik.
0: Maar je zit wel op de kerkbanken, denk ik.
1: Maar die zijn wel bekleed.
0: Ja, want dat zit altijd een beetje...
1: Maar ik ben met je eens, dat zou fijner kunnen.
0: Ja, dan moet je dat elke keer helemaal gaan verbouwen.
1: Ja, nou ja, en dat is dan weer ook een nadeel dat het een rijksmonument is. Je mag daar zomaar niet alles aan. Wij mogen er niet zomaar theaterstoelen neerzetten of zo.
0: Nee, precies. Nou ja, het is natuurlijk wel qua akoestiek heel beroemd.
1: Akoestiek is geweldig.
0: Ja, dus nou. Ja, voor de laatste 30 kaartjes koopt u vooral en... Lekker naar Anna Fedorova.
1: Dan. En kom genieten, zou ik zeggen.
0: En kom genieten. Iemand nog iets te vragen van de heren? Nee, Toby, niet, John. Jij nog iets te vragen? Ook niet, nee. Nog iets wat u kwijt wil?
1: Ja, nee, kom. Nee. Maar dat had ik al gezegd.
0: Nou, misschien nog een stukje dan van Anna nog eventjes om mij af te sluiten.
2: Het is een mooie...
0: Nee, ging niet meer. Nee, want die was eruit gegooid door Toby.
1: Dus dan moet u toch
2: maar even zo weer terug.
0: Nee, joh. En dan moet u toch echt naar de kerk als u nog het...
2: En het is een mooie website, moet ik zeggen. Want ik heb hem natuurlijk gelijk opgezocht. Hè.
1: Kijk.
0: Ja, West. Mooi duidelijk. Allemaal goed.
2: Ja, heel duidelijk.
1: Ja. En we hebben ook zo'n prachtig nieuw logo staat erop. Die molen met een stemvorm eronder. Dat heeft Ad van der Kouwen voor ons gemaakt. Ja, dat is echt geweldig, vind ik. Ja. Dus ga vooral kijken naar het mooie logo.
3: Ja, zie je het aan.
0: Ja.
3: Komt-ie. Nou, toch
0: nog een stukje.
3: Ja. Nou, nieuw.
1: Dat lijkt me ook.

0: gaan we weer de mooie pianomuziek onderbreken.
1: Zonde.
0: Zie je?
2: Gelukkig hoort ze het zelf niet.
0: Weet
2: anders
0: je
2: wordt ze boos. Ja, dat weet je ook niet.
0: Weet je niet.
2: Ja, nee. Dat was ook wel weer waar. Ja. Maar in ieder geval was dit dan wel zaterdag. Twee op zaterdag.
0: 23 mei. 12 uur. Dus dat betekent...
2: Hey, knap, ik had de datum aangepast op het draaiboek.
0: Ja, dat dan weer
2: 23
0: wel.
2: Mei.
0: Ja, dat dan weer wel, ja.
2: Ja, soms heb ik het in de gaten. Dan denk ik, nou nog steeds april? Nee. Wat deden wij allemaal vandaag? Nou, we hadden de weerman Marco Schigardus over een hitteschild, geloof ik. En een warmtekoepel en krachtstroom.
0: De hittekracht. Tegenhanger van de gevoelstemperatuur in de winter hebben we nu in de zomer de hittekracht.
2: Ja, ze zijn bijna hetzelfde.
0: Ongeveer.
2: Alleen wat warmer. Ja. Elseline Boerman, open boerderijdag, de 25e. Hier in de Broek op Polderweg nummer 1 hebben zij hun bedrijf. Peter Gallier, die kwam langs om te praten over de Broekpolderdag. Nou, als u zich bang bent te vervelen, moet u daar eens een keer gaan. En dan heb je veel tekort aan één dag. Niels van der Gulik, die staat bij ons in het Wennekerpand aanstaande donderdag. Maar jij blijft bij mij. Een ode aan Maarten van Roosendaal. Jan van Dalen, die is net weg over het slotconcert in de Westkerk. En worden de dames nog net piano spelen. De twee theaters. We zeggen bedankt voor het luisteren. Toby, Karen, bedankt.
0: Jij ook bedankt.
2: Ja, graag gedaan. En wij zijn er volgende week weer, denk
0: ik. Tot volgende week.
2: Ja.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16. Van Rotterdam naar Breda is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2, 2.
3: Dit is 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Praatje Pot. Wie zit er achter de knoppen vandaag?
1: Ik zit er dit keer achter.
0: En u is?
1: Mijn naam is Graf Kelder.
0: Haha, Bart, zo alsjeblieft dat ding uit eng. Ik vind het echt eng. Graf. Geweldig hierbij. Echt, wat een feestje. Maar goed, Bart, gewoon Bart Zandstra. Maar die heeft zijn Ritalin ingenomen, dus die is een beetje druk vandaag. Maar dat zijn we niet. En een beetje verkouden hoor ik, dus dat is allemaal heel goed. Komt allemaal wel goed. En mijn naam is Roep Pot. Ik mag de andere helft van de show mag ik zeg maar in elkaar flansen, zoals dat dan heet. En we hebben heel veel leuke dingen. Heel veel lekkere platen. Wat dacht u van deze?

En dan gaan we gelijk in gestrekte draf verder met het volgende verzoekje. Klaartje van Tiel. Ik wou zeggen van Tiel, maar zeg maar niet van Tiel. Die vroeg deze plaat aan, Overdrive. Oh.

0: Bart, jij hebt verstand van muziek, hè?
1: Redelijk, ja.
0: Wat is Trompetta van Willy William?
1: Weet ik niet.
0: Oh, ik denk dat ik ken het hele nummer niet. Ik ben ook vergeten te googlen, dus ik weet niet of het herrie is of niet. Maar het is in ieder geval een heel andere plaat, zeg maar. Trompetta. Maar ja, weet je, hij is op verzoek, dus we gaan het gewoon proberen. Speciaal op verzoek Anja Klaver.

0: We gaan terug in de tijd, Bart. We gaan terug naar 1980. Heb jij nog enig idee wat je deed in 1980?
1: Dus was ik net, geloof ik, van school, geloof ik.
0: Ja, serieus, ja?
1: Ja. 1978, 79 ongeveer.
0: Heb je zo lang doorgestudeerd, joh?
1: Nee, hoor.
0: Oh, dat niet, oké.
1: Ik heb alleen maar buitengewoon lager onderwijs gehad.
0: Hé, maar kreeg wel toen wel de Beek Linux tunnel hier, hè? In 1980. Onder de Nieuwe Maas, Vlaardingen, Schiedam, Hoogvliet. We wordt tolvrij. We hadden hem al, maar hij werd tolvrij. Dat is natuurlijk ook wel heel raar. We kregen de gemeente Lelystad. Daar wordt bij wet werd hij ingesteld met als burgemeester Hans Gruiters. Nou, ik denk dat iedereen in Lelystad hem nog wel weet. We hadden in Rotterdam trouwens een verschrikkelijke brand toen de tijd in de Oleanderstraat. En daar viel bij 11 dodelijke slachtoffers. Ik kan me nog herinneren dat wij daar toen zijn gaan kijken. Dat was echt verschrikkelijk. Wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Ik zit eigenlijk de dingetjes even door te lopen. De Olympische Spelen waren toen, hè? In Lake Placid. Die werden natuurlijk gesloten toen de tijd. Dat was voor het nieuwjaar. En voor Nederland was er maar 1 gouden medaille. En dat was voor Annie Borkink op de 1500 meter schaatsen. 2x zilver en 1x brons. Wel natuurlijk in 1980 in Amsterdam breken de eerste grote krakersrel uit. En als de politie de krakers willen verwijderen uit het pand in de Vondelstraat. Enorme vechtpartijen komen dan. En die houden dagen houden die aan. Ja. Dat is het.
1: Maar ze maakt er is niks veranderd.
0: Nee, en ze maakt ook nog heerlijke muziek, joh, in 1980. Ja. Wij gaan terug in de tijd van 1980 naar 2 augustus. Week 31. Xanadu, Olivia Newton-John natuurlijk. En Ilo, ze heet Electric Light Orchestra. Ledertijd van Maywood. Wie kent hem nog? Hij mag meezingen. En daarna de Midnight Dynamos Matchbox.

0: Ja, en dan gaan we nu een plaatje draaien. Dat heet Vrijheid van Ohne Dich. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wie is de zanger en wie is Ohne Dich?
1: Dit, Vrijheid, is die... Dat is ook het liedje van... la la la di la la di da da da da di la la la.
0: Heb jij dat dingetje nog? Met waag waag waag waag waag waag waag.
1: Ja, die heb ik wel. Ken je dat nummer niet?
0: Nou, niet in jouw versie in ieder geval. Laten we dat voorop stellen. Nou, misschien kunnen we de originele versie even horen. Ik zou zeggen, hit the floor.

0: overlijden wil ik. Een van de nummers die moet gedraaid worden is... Ik was maar een clown van Ben Kramer.
1: Ja?
0: Ja, hij was maar een clown. Oh, dus hij was maar een clown in plaats van ik ben maar een clown. De tweede weet ik nog niet helemaal. Maar deze staat er heel lang vast. Supertramp, Take the Long Way Home. En dat is echt, dat staat, dat, die tekst gaat echt over artiesten of mensen die in de belangstelling staan.

0: Nou, en dan gaan we nu verder met twee plaatjes zonder praatjes. En ik vind het wel grappig dat ik bij toeval gewoon twee plaatjes achter elkaar heb gezet die lijken op elkaar. Eerst Olivia Dean met A Man I Need. En daarna Sugar Daddy van Roxy Dekker. Dat is ook een man die ze dan nodig hebben eigenlijk, hè?
1: Dat denk ik ook. Met
0: wat
1: veel
0: ben
1: geld.
0: Ik soms briljant zonder het te weten. Volgens mij ben ik alleen maar briljant als ik...

Ja, wel grappig. Soms krijg je verzoekjes dat je denkt, wat staat daar eigenlijk? En dan ga je het opzoeken op YouTube, weet je wel. En dan denk je bij jezelf, oké, er staat hier Lustrum UVV SVV NVV ESE Jobke van Doppen. Dan denk ik, waar gaat het over? Nou, dat gaat over Lotje. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Ron Damans wel.

0: Ja, ken je dat plaatje nog? Van Bluff Zaterdag?
1: Ja.
0: Dat is ooit gebruikt in een commercial.
1: Ja.
0: Kan jij zeggen welke of moeten we thuis eerst raden?
1: Dat kan ik zeggen, maar pas nadat we hem gedraaid hebben.
0: Ah, ik heb het geprobeerd, mensen. Dan mag u zelf proberen.

0: zaterdag. En dat was bij?
1: ING.
0: Echt waar?
1: ING.
0: Echt waar?
1: ING.
0: Nou, dan krijgen we strafpunten. Want die hebben drie keer die naam gezegd. Dus we moeten ook even de Rabobank noemen en de Verenigde Spaarbank.
1: De Spaarbank?
0: Ja, die bestaat niet meer, maar ik maak het uit. Ik heb toch al gezegd. Want daar gaat het uiteindelijk om.

0: around. Zo, dames en heren, dat was het dan. Het eerste uur is voorbij gevlogen. Ik heb nog een idee dat ik binnenkwam, ging zitten en ik denk zo, we gaan...
1: Die zit.
0: Ja, maar helaas, geitenkaas. We moeten nog een uur, hè? Nou, dat is helemaal niet erg eigenlijk.
1: Helemaal niet
0: erg. We maken even plaats voor het nieuws en dan zijn we na de klok van 7 uur weer bij u terug.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede uur van Praatje Pots. We zitten weer vol met koffie, tenminste Bart heeft een cappuccino. Ik heb vandaag een koffie met melk genomen, enkel melk. Ik denk, ja, laat ik eens gek doen. Ik doe een beetje raar de laatste tijd. Ik had ook voor de avond, voor mezelf ga ik mezelf verwennen met een ouderwetse advocaatje met slagroom.
1: Een advocaatje?
0: Ja, krijg
1: dat
0: nu
1: is
0: de
1: echt voor de ik wou dat zeggen, ja, dat is echt voor de oude L.
0: Ja, ik stond vanmorgen op uit mijn bed.
1: Ik en, ook.
0: Ja, maar mijn buren dachten dat ik seks had, maar ik was alleen mijn socks aan het aantrekken. Ik maakte zoveel herrie. En toen dacht ik, weet je wat, als ik nou toch zo oud ben, dan kan ik ook wel. Nee, ik mis dat. Ik deed het vroeger met mijn moeder veel mee. En die is nu, die is bijna een jaar overleden nu. En dan dronken wij altijd een advocaatje met slagroom, dus dat is echt te genieten. En dan zette ik dat ding in de ijskast en dan zei ik, maar wel opmaken. Ja, zei ze dan, maar als ik het niet inschonk, dan bleef het ook staan eigenlijk. Dus even kijken, wat hebben we? Ja, we gaan verder met het volgende plaatje. Miley Cyrus, ja, laten we dat maar doen.

0: Harry Houtman. En dan zeg jij?
1: Een nieuwe.
0: Juist, ja, tenminste, ik denk het wel.
1: Ik denk ook soms heel vaak wel, maar
0: ja,
1: ik weet zeker dat het nieuw is.
0: Oké. Hij vroeg ook een plaatje aan. Nou, laten we dat dan maar draaien. When you hold

0: Weet je trouwens, de diepste plek op aarde is de Marianne Trog in de Stille Oceaan. Dat is 11,034 meter diep. Dat is zeg maar meer dan 11 kilometer.
1: Zo dan.
0: Dat kan je niet duiken, denk ik. Dan word je platgedrukt, toch?
1: Dat klopt.
0: Door de druk, dat is met een speciale boot of zo in, denk ik. Of een heel lang touwtje. Met een loodje eraan.
1: Een heel lang touwtje. Ja.
0: Met een loodje eraan. Nou, doe er maar een knoop in. Volgens mij we zitten nu op 11 kilometer. Dus, ja, lijkt het. En dan langs de rivier, dat is de Nijl, hè? Ja, er wordt ook wel eens gezegd dat het de Amazone is, maar het is eigenlijk de Nijl. Die heeft een lengte van 6.853 kilometer. Ja. En die watervoorraden worden dan ook gedeeld door 11 verschillende landen. Wij hebben het altijd over Egypte natuurlijk. Daar heb ik wel eens op de Nijl gevaren. Het was ontzettend leuk. Leuke vakantie was dat. Beetje op de Nijl, een beetje hangen, bakootje drinken. En dan zegt iedereen, jij moet dat water niet induiken. En dan komt er zo'n jochje vanaf de zijkant met een of andere gevouwen boot. Baksies. En dan kan je zo'n boot kopen voor een fooitje, zeg maar. Maar die zwemmen er wel in, weet je wel. Wij moeten er niet in duiken, want dan heb je 6 weken het norovirus of zoiets dergelijks. Ja, die zwemmen er dagelijks in eigenlijk. Oké, waar zijn we gebleven? Ik zit wel lekker te lullen, maar hebben we nog muziek? Ja, zeker wel. We hebben zelfs een verzoekje.
1: Van Stefan Schonewoord.
0: Ja, People van Libby. Bianca.

0: Ja, we hebben vorige week hebben we het Songfestival gemist, hè?
1: Ja, nou, we hebben het waarschijnlijk wel gekeken.
0: Nou, wil je? Ik niet. Ik heb het niet gekeken. Nee.
1: Nee, niet.
0: Nee, ik kwam thuis en ik dacht, weet je wel, ik neem een zure haring. Kan mij het schelen. Ik heb er trek in. Dus, maar daarna trok mijn bek zo weg dat ik ben gaan wandelen. Ja, dus... maar we hebben alle aanleidingen natuurlijk. Was natuurlijk met Joost en vorige keer en dat de gedonde. Zullen we die draaien? Europapa van Joost.
1: Tuurlijk.
0: Ja, leuk, gezellig.
2: Euro, let's go together.
3: Europapa, Europapa.

0: Ik had het laatst over 192.
1: Dat weet ik, ja.
0: Ja, en als ik bij mij doordraai, dus naar boven ga, bij de zenders, dan heb je ook ineens 192, maar alleen maar muziek uit de jaren 60. En dan eentje uit de jaren 70 en eentje uit de jaren 80.
1: Oh, dat zijn die themakanalen.
0: Ja, die themakanalen. Dat was echt geweldig. Als je eens een keer andere muziek wil horen, is dat echt leuk. En laatst zag ik ineens Al Stewart voorbij komen. En toen dacht ik, die moeten we hebben. Die draaide ik in het begin heel veel, Al Stewart, van onze carrière bij deze zender. Dus heb ik heel veel Al Stewart gedraaid. Nou goed, van de NLP, van The Year of the Cat, gaan we twee plays draaien. The Border en natuurlijk ook Year of the Cat.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Dit

0: Nou, in de eerste uur hebben wij het geweldige nummer hebben wij gehoord. Vrijheid van One Tieg, of andersom. One Tieg van Vrijheid.
1: Ah, het is van Vrijheid. Ah, okay. Het heet One Tieg, want anders zouden we degene die we nu gaan draaien, dan weer niet kloppen.
0: Ja, maar dat is weer gecoverd, hè? Door wie?
1: Erik Messi.
0: Van die band?
1: Ja, van die band.
0: Oh, en hoe heette het toen?
1: Zonder jou.
0: Nou, lekker origineel.

0: verzoeken zijn dit keer van Ed van Dijk. En Ed van Dijk is geen nieuwe, die hebben we eerder gehoord, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, nee, ik denk dat het niet alleen maar aan mij gaat liggen. One More Try van Timmy T. Daarna Salavie van Claude. En we eindigen met Ring, Ring, Ring. Maar dan wel van De La Soul. In plaats van ABBA.

code 215-222-4209, and

Ja, mag ik even een applausje, want we hebben weer een nieuwe. Dank u, dank u, dank u, dank u. Jawel. Nou, overdrijven is ook een vak, zeg. Sowieso, ik weet niet hoe ze eruit ziet, dus we moeten even wachten. Belinda van Veen. Oh, wat seksistisch was dit. Nee. Ieder mens is het waard. Belinda van Veen heeft een lekker plaatje aangevraagd trouwens. R.E.M. Losing My Religion.

0: vertelde.
1: Het volgende plaatje is van Surreal, stammeling in... Wat was nou het origineel?
2: Van Suzy Quattro.
1: Suzy Quattro, oh ja. Dat was voor mij een heel klein meisje, was dat. Met zo'n soort paarse kapsel.
2: Knap, hè? Een heel klein meisje. Dat is een dubbel klein.
1: Ja, je kon ze ook niet. Zijn mensen hebben ze nooit gezien, echt waar. Zijn nog op zoek naar... Dan hoor ze wel zingen, maar waar is ze nou? Goed, stammeling in, maar dan de nieuwe versie.

0: Zo, dames en heren, het tweede uur is bijna net zo snel omgevlogen als het eerste uur. Dat is altijd afhankelijk van het... Van wat is dat afhankelijk?
1: De verkeersinformatie.
0: Ja, verkeersinformatie, dat soort dingetjes. Als we dat hebben, dan loopt het uur niet helemaal synchroon meer. Dus misschien niet... Je hebt nog steeds hetzelfde uur, alleen wij hebben dan minder tijd. Dank u. We gaan naar huis, we gaan het doen. Ik ga wat leuks doen. Ik weet nog niet wat, maar ik ga in ieder geval wel wat leuks doen. En ik denk dat er een Bacardi Cola bij hoort vandaag.
1: Kom op, Guus.
0: Of
1: we gaan nu eens.
0: Een gin tonic. Nou, daar gaan we met Guus mee. Nou, namens Bart en namens mij. Tot volgende week. Doei.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
2: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Ja, hallo, Dave van Steeds hier. En iedere zaterdagavond Rock at the Dock met Willem de Wild.

Je hoorde Doe Maar met Miss uit 2010. En dat alles omdat de muzikant en medeoprichter Ernst Jans morgen 78 jaar wordt.

En wie zijn er allemaal dit weekend jarig? Gisteren was dat Shirley Sweres met de zangeres uit Nederland met 80 jaar geworden. Johan Vermine uit België, de zanger, 75 jaar. En Jerry Dammers, de toetsenist van de Specials, 72 jaar. Mary Black, bekende zangeres uit Ierland, 71 jaar. En Ivo Davis, de zanger van Icehouse, 71 jaar. Johnny Gill, de soulzanger uit Amerika, 60 jaar. En Dan Roberts, de gitarist van The Crash Test Dummies, 59 jaar. Dan vandaag jarig Daniel Klein, de bassist van de G-Giles Band, 80 jaar. Dick Bakker, componist en orkestleider, 79 jaar. En Rick Venn, de gitarist van 10cc. En die is 73 jaar geworden. Teresa Bazaar, de Guys and Dolls zangeres, 71 jaar. En Junior Wade, de musical youth zanger, 59 jaar. En vandaag ook nog jarig Phil Selway, de drummer van Radiohead, 59 jaar. Morgenjarig Bob Dylan, de bekende protestzanger, 84 jaar. Dan iemand van Back in Time. Dan Ernst Jans, die heb je ook gehoord. Die wordt morgen ook 78 jaar. En dan Cerón, oftewel Mark Cerón, de muzikant, platenproducer en songwriter. Die wordt morgen 74 jaar. Dan als laatste en nog eentje voor de Back in Time. Maar dat hoor je in het tweede uur van Back in Time. Goed, het hele lijstje hebben we gehad. En we gaan met de nieuwe lijst beginnen. En bij deze ook nog Ben Troosten bedankt voor het maken van de poster die jullie hebben kunnen zien op Facebook. We hebben in totaal 4 nieuwe nummers in de lijst. En we gaan gelijk beginnen met de eerste nieuwe. En dat is de nieuwe single van Tino Martin. Hier is Jong en Dom.

0: De nieuwe single van Tino Martin, Jong en Dom, uitgebracht op 8 mei 2026.
1: Hallo, hier is Wally Pruil, oftewel Johnny Valentino, in Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

En dat was de nieuwe single van Johnny Valentino. Jij bent mooier dan de rest. Of je bent anders dan de rest. Goed, Johnny and Mary. Dat is een oude cover. En opnieuw opgenomen door Them Too. Die gaat als volgt.

0: Johnny and Mary, een cover van Robert Palmer. Dit keer uitgevoerd door Them Two. En Them Two bestaat uit Michael van Dijk. En Michael van Dijk kennen we onder andere als zanger van Les Barraquets, Exception, Brainbox, Elquin en gaat zo maar door. En nu ook van Them Two. En natuurlijk onze grote vriend. Namelijk, hij schiet weg, zie je. Rudy Bennett is de zanger van The Emotions. En goed, met z'n tweeën vormen ze dit duo. En ik vind het geen verkeerd nummer, moet ik eerlijk toegeven.
1: Je luistert naar twee. Voor Vlaardingen en Schiedam.

René Vroger en Welon met Hoe de Liefde Gaat. Single is uitgebracht op 1 mei 2026. En twee weken later kwam deze van Dothan uit.

0: De nieuwe van Droten en I Don't Wanna Let You Go. Plaat 15 mei uitgebracht. Trouwens, dit is ook een lekkere plaat. Begin mei uitgebracht.
1: Mijn naam is Lou Prins en ook ik luister naar het programma Rock at the Dock van...

0: Wat een heerlijk nummertje. De nieuwe van Gerard Joling. Niet voor één keer.
1: Rock at the Dock met Willem de Wild.

0: Alweer een oudje van vorige maand. Some Year in 24 Hours. Heerlijk nummer. Walter Kroes heeft ook een nieuwe. En die is getiteld Route de Soleil.
1: Mijn naam is Lou Prince. En ook ik luister naar het programma Rock at the Dock van Willem de Wild.

Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again. We gaan even terug. Een aantal weken wordt je al gedraaid in het programma. To LA met Self Control. Geproduceerd door de Flying Salute Publon.

Something Perfect. O'Gene, geen O3-Gene, maar gewoon O'Gene. Een lekker heerlijk nummer wat we vast en zeker nog wel een paar keer zullen draaien. We hebben nog wat tijd over. Wat dacht je van de laatste nieuwe van Chris Bauer?

Vanavond de vent en morgen absent. Ja. Chris Bauer in zijn nieuwe single. We hebben nog ruim een minuut te gaan tot aan het nieuws van 9 uur. En na de klok van 9 uur spreken we elkaar weer voor 2 uurtjes back in time. En voor degene die lekker nog verder de tuin in gaat, of het alleen bij dit uurtje houdt, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
2: Willem de Wild.

0: Let's start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

Je hoorde Patti LaBelle. Met If You Ask It Me Too. Uit 1989. En dat allemaal omdat Patti morgen 82 jaar wordt.

0: Het is al een heel oud dametje. En toch treedt ze nog steeds op. Chapeau en respect. Wat gaan we het eerste uurtje doen van Back in Time? Nou, ik heb weer wat leuks voor je klaarstaan. Ik heb namelijk alle hits, tenminste alle. Ik heb een aantal hits van Seal door elkaar gehusteld. Inclusief de twee albums die die hebben uitgebracht, Soul 1 en 2. En dat zijn allemaal covers, maar dan in zijn eigen stijl. Kortom, een heerlijk uurtje om naar te luisteren. En laten we maar eens met die knijter om bij...
1: Jip, doei, mazzelda.
0: Nee. Deze meneer.
2: Sidekick Kees van der Meer.
0: Die helaas vanavond misschien er niet bij is. Misschien dat hij nog aansluit, maar dat weet ik niet zeker. En heeft dat 1994 van Seal. Hier is Fly Like an Eagle.

0: Gayle met de cover van Al Green en Let's Stay Together. Komt afkomstig van de Seal album Soul 2. De volgende, Amazing, staat 2009, maar het moet 2007 zijn. En die is afkomstig van het album Amazing. Oftewel, nee, System.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

eigen nummertje van Seal uit 2007. Van het album System Amazing. En van Soul 2 komt het volgende nummer. Dit is 2. Een cover van The OJ's. En die knijter van de hit toen de tijd van hun... Hier is Backstabbers.

helemaal in eigen stijl gemaakt. Waanzinnig. Backstabbers. En de volgende kennen jullie allemaal van Ben E. King. Maar nou in de stijl van Seal. En die is ook weer zo goed. Genieten.

0: Gil met Stand By Me, een oud nummertje van Ben E. King. De volgende is een cover van Denise Williams. Hier is Free.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

Trio en I'll Be Around, nummer wat we kunnen van kennen uit de 60 jaren van de Spinners. Deze man is helaas overleden, maar hij heeft waanzinnige goede muziek achtergelaten. Een cover van Marvin Gaye. Hier is Seal met What's Going On. En als je de playlist ziet, dan zie je allemaal datums erachter staan, de jaren. Dat klopt niet met het origineel, maar dat is de uitgavedatum van de albums van Soul 1 en 2.

Wishing on the Star van Rolls Royce. Waanzinnig, waanzinnig mooi nummer. Trouwens, van hetzelfde Rolls Royce heb je ook dit nummer. Love Don't Live Here Anymore.

0: Love, don't live here anymore.
1: Just a vacancy, babe.
0: Op zijn eigen manier uitgebracht. En ik kan wel zeggen, waanzinnig mooi. Is ook wel lekker. It's all.

It's All Right, oorspronkelijk van Curtis Mayfield. En nu uitgebracht door Isiel. We gaan de laatste single draaien. En daar gaan we ook de uitzending mee uit. Ik zeg tot straks na de klok van 10 uur. En dat doen we met Love Won't Let Me Wait. We hebben nog wat extra tijd, dus vandaar dit nummer. Lekker even relax onderuit. Even naar de keuken, even wat dingen halen voor 2 uur. En dan sluiten we af met dit mooie nummer.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
2: Willem de Wild.

0: Start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Wolfman Jack.

Welkom bij het tweede uurtje van Back in Time. Je hoorde Camillo en Just Be Yourself uit 1982. Omdat singer-songwriter Larry Blackmon morgen 70 jaar wordt. Wat gaan we tweede uur doen? Nou, lekkere muziek draaien we, dacht je. En we gaan echt back in the time. Met heel veel platen van het tweede uur. Wat dacht je ongeveer alles van Jimmy James en de Vagabonds? Colonel Abrams, Frankie Smith, Diana Ross, Andy Williams, Harlow. Enfin, ik zeg genoeg. Luister maar lekker en geniet ervan. Deze jongen die loopt heel even snel heen en weer naar het kleinste kamertje. En dan zijn we zo weer bij terug. Ik heb een plaatje aan elkaar geplakt, dus daar ontkomen jullie gewoon niet aan. We gaan beginnen met het eerste nummer van de lijst. En dat doen we met een plaat uit 1976. En wel Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. Doe ik al 50 jaar.

0: Elton Edwards. Een plaat die een week of drie, vier geleden is uitgekomen. En Ron Bunschoten dacht van kom, laat ik er gelijk even een remix van maken. En dat is waanzinnig goed gelukt. Het bekende zegje van Willempie, dynamiek, hè? Daar zit waanzinnig veel dynamiek in dat nummer.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.

0: Carlisle Abrams en Trapped uit 1985. Alweer een tijdje terug. En toen was hij ineens afgelopen.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.
0: Dit is zo lekker swingen. Swinton Cole uit 2026. Just because she said so.

toch ook een keer kunnen. Lekker. Instrumentaal nummer. Maar wel eentje met dynamiek. Deze kennen jullie ongetwijfeld nog wel. Uit 1981.

0: Je luistert naar 2.
1: Check ons ook online.
0: Dit is 2.nl.
1: En download onze nieuwsapp. Gratis in de Apple Store en op Google Play. Dit.

Love Hangover uit 1976, een hele tijd geleden. Diana Ross. Blijf een lekkere plaat om af en toe zo eens te draaien. Ben Liebrand heeft weer een nieuwe minimix, een remix van Level 42 Children uitgebracht afgelopen week. En die gaan we nu draaien.

Uit 1980. 46 jaar geleden. Oh! Wat gaat de tijd hard. Wat gaat de tijd hard. We gaan verder met Andy Williams. Die schoot door namelijk. Maar ik kan hem hier terughalen. Dus wat maakt het uit. En die is een jaartje ouder. 47 jaar. Dit nummer dan, hè, de plaat. We draaien de single-uitvoering van Love Story. Where Do I Begin?

0: Ik draai hem gelukkig niet veel, maar het blijft een waanzinnig nummer. Andy Williams en Love Story uit 1979 en de disco-uitvoering ervan.
1: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur
2: knallen de hits van toen weer uit je speakers.
1: Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

geschreven 1987. Joyce Sims en Coming to My Life. En weet je, dit is ook zo'n heerlijk nummer. We hebben het over Wanda Wonderful. Hier is Still Here.

0: swingende hits uit de jaren 70.
1: We hoorden net When I'm Wonderful en Still Here. We sluiten het tweede uurtje af met Montana en Friends. Oftewel het Montana Orchestra. Dat is me weer een waar genoegen om drie uurtjes radio te maken voor je. We hadden van 8 tot 9 natuurlijk Rock at the Dock. En van 9 tot 11 hebben we Back in Time. Straks van 11 tot 12 Jazz met Sees. Oftewel Jazz met Sees de Rode. Ik zeg geniet allemaal heerlijk van het Pinksterweekend. En ik zeg tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai. Helaas waren de Sidekicks niet aanwezig vanavond. Maar volgende keer beter. En begrijpelijk. Natuurlijk met dit mooie weer. Lekker eten. Barbecuen. Enfin, noem maar op. Nou, genoeg gelul te wild. Fijn weekend. Fijne Pinksterdagen. En tot volgende week. Bye bye.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar een opname. Zondag 3 oktober 1971. Met Wiebe Buma, Martin Benen, Ray Kaart, trompet. Jan Morks, Frits Katé, klarinet. George Katé, trombone. Henk Elkebout, piano. Pim Hogervorst, banjo en gitaar. Bob van Ovenbas, Lou Sanet, drums. Bij elkaar in de studio voor de LP Dixieland Réunie. Van Nick LaRocca, Tiger Rack.

Tiny Parham, 25 februari 1900, 4 april 1945. Jazzbandleider. Pianist, componist. Geboren in Manitoba, Winnipeg, Canada. Maar groeide op in Kansas City, Amerika. Werkte als pianist in het zuidwesten van Amerika. Verhuisde in 1926 naar Chicago. 2 juli 1928, Tiny Parham en zijn muziekgroep. Dit is Snake Eyes.

Tiny Baron van de Timeless 2 CD box met duidelijke info. Nog een stuk. Hij componeerde veel en had een stijl verwant aan de vroege opname van Duke Ellington. Nu een opname 22 juli 1928, Chicago, Tiny Parham en zijn orkest. Eigen compositie, Echo Blues.

Studio in Keulen. 24 januari 1976. Dix Wigham trombone. Ferdinand Povel, saxofoon en fluit. Rob Franken toetsen. Niels Henning Usset-Pedersen, bas. En Grady Tate, drums. Van de Telefunken LP Dix Wigham Hope. Absolutely Knot.

Dix Wigham. 20 augustus 1943. Cleveland, Ohio, USA. Trombonist, componist, dirigent, muziekleraar. Nu hier nog een opname uit 1976 van de LP Dix Wigham Hope. The Healer.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Jazz van toen en nu. Techniek Bart Sandstra. Samenstellingen en presentatie Cees de Rode. Gordon Goodwins en zijn orkest. Muevo Los Huesos. Shake Your Bones.

Duke Ellington, Johnny Hodges, op een Verve LP CD. Opgenomen in 1959. Fijne, lekkere jazz, zegt mijn collega en jazzvriend Jaap Wapenaar dan. Side by side, you need to rock.

De tijd dwingt ons te stoppen. Met een stukje Tangerine. Bart Zandstra, bedankt voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u graag. Tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.